Dat was het pianokwartet van de Belgische componist Guillaume Lequeur met de violiste Elisabeth Klaap, verder altviolisten Françoise Gnery, celliste Isabelle Verrier, aan de piano Alice Adair. En dan ook nog een mooi stuk voor cello van Guillaume Lequeur uit 1892, getiteld Larghetto, met de celliste Isabelle Verrier. En verder onder andere weer de twee violistes Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot.

Muziek van de Belgische componist Guillaume Lequeux. Dit was zijn Larghetto uit 1892. Met de celliste Isabelle Verrier en verder ook de violistes Elisabeth Klaap en Benedict Trottero. Dit was Onbekend is onbemind, vraagteken, deel 3 uit een serie over de Belgische componist Guillaume Lequeux. Samengesteld door Cassandra van Acht.

Schumann was een man van vele talenten. Aanvankelijk studeerde hij rechten in zijn geboorteplaats Zwickau, maar de muziek die won, zeer tegen de zin overigens van zijn ouders. Zijn grote jeugdidool was Franz Schubert, mede vanwege de reekse van populaire stukken die samen één geheel vormen, zoals er zijn de Winterreise en de Schöne Müllerin. Die opzet horen we terug in een van zijn vroegste werken, de zogeheten Abegg-variaties uit 1829. De naam Abegg kan verwijzen naar twee dingen. Een fictieve vriend van Schumann of de notennamen van het thema. En met de stijl van die variaties toont hij zich nog zeer schatplichtig aan zijn grote voorbeeld Schubert. U gaat luisteren naar Abegg-variaties opus 1, uitgevoerd door de pianiste Clara Haskell.

U hoorde de Abegg-variaties uit 1829 van Robert Schumann. Het oeuvre van Schumann is duidelijk te verdelen in perioden en in veel perioden stond één bezetting centraal. De jaren 30 stonden bij hem in het teken van de pianomuziek. Hij schreef in deze tijd enkele van zijn meest revolutionaire en veeleisende werken en werd hier gestimuleerd doordat hij verliefd was op de briljante pianiste Clara Wieck, die zich graag voor zijn werk wilde inzetten. In deze periode schreef hij onder meer Papillon. De vlinders in de titel zijn eerder vlinders in zijn hoofd overigens dan uit de natuur. Schumann neemt de Schubertiaanse structuur van vele aparte korte delen die samen een doorlopend betoog vormen, maar de contrasten tussen de delen zijn bij Schumann veel groter. Het is dan ook vooral aan de pianist om er één geheel van te maken. De Franse pianist Alfred Cortot stond bekend om zijn nerveuze spel en had daarmee een goede neus voor de vele grillige wendingen in Schumanns muziek. En tegelijkertijd wist hij hoe hij van de vele flarden één geheel moest maken. We gaan luisteren naar deze Alfred Cortot in een uitvoering van Papillon, opus 2 van Robert Schumann.

U hoorde Alfred Cortot in een uitvoering van Papillon, opus 2 van Robert Schumann. In de jaren 40 verandert Schumann grondig van stijl. De meest grillige elementen verdwijnen en veel van zijn stukken krijgen een ogenschijnlijk meer gelijkmatig karakter. En wat bleef was de concentratie op één periode en op één genre. 1840 bijvoorbeeld stond in het teken van het lied. 1841 in het teken van de symfonie en 1842 in het teken van de kamermuziek. En dat jaar, 1842 dus, schreef hij onder meer zijn 3 strijkkwartetten, bekende pianokwintet en een veel minder bekend pianokwartet. Het vierdelige werk heeft in grote lijnen de vormen van een klassieke symfonie. De pianopartij lijkt soms eerder van Mendelssohn dan van de jonge Schumann en in de behandeling van de 3 strijkinstrumenten lijkt Schumann meer te denken aan een huiskamer vol goede amateurs dan aan professionals die op het podium willen overdonderen met virtuoos en soms overdreven dramatisch spel. We gaan luisteren naar iemand die dat waarschijnlijk niet heeft. Glenn Gould achter de piano met leden van het Juilliard Quartet. In deze uitvoering dus van het pianokwartet opus 47 in S groot van Robert Schumann.

U hoorde het pianokwartet opus 47 in S. Groot van de Schumann in een uitvoering door Glenn Gould piano met leden van het Juilliard Quartet. 1841 stond bij Schumann in het teken van de orkestmuziek. Hij schreef zijn eerste symfonie en maakte de eerste versie van zijn vierde symfonie. Die stukken zijn niet Schumanns eerste symfonische pogingen, want begin jaren 30 schreef hij in zijn geboorteplaats Zwickau een tweedelige symfonie die hij opzij legde, omdat hij die niet goed genoeg vond en die pas lang na zijn dood werd gepubliceerd. Maar ook al was Schumann niet te spreken over het stuk, het is een boeiend werk. Het heeft de onstuimigheid van zijn vroege pianostukken, nog niet de innige gelukzaligheid die de muziek van na 1840 kenmerkt, maar wel een zeer sterk gevoel voor lyriek. We gaan luisteren naar het tweede deel van die symfonie in een uitvoering door Orchestre Révolutionnaire et Romantique met dirigent Sir John Eliot Gardiner.

Deze aflevering van In de Schijnwerper werd samengesteld door Emmanuel Overbeke. Meer informatie vindt u uiteraard op onze site concertcenter.nl.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van onze serie Tussen Droom en Daad. Het wordt deel 11 en dan richten we ons op 1900-1913, met name op de Goerlieden van Arnold Schoenberg. Vanaf 1900 tot 1913 heeft Arnold Schoenberg gewerkt aan zijn monumentale kantate Goerlieder. De componist heeft voor dit werk gebruik gemaakt van de gedichten van de Deense schrijver Jens Peter Jacobsen.

en Robert Frans Arnold tekende voor de Duitse vertaling. Het is een werk waarin Wagner en Mahler om de hoek komen kijken. En het gaat allemaal om de tragische liefdesgeschiedenis tussen de Deense koning Waldemar IV en zijn geliefde Tove. Maar koningin Helwig vermoordt Tove. En dan bevinden we ons in de Deense middeleeuwen. Nadat de donkere wolken zijn verdwenen, horen we een ode aan de zon. En omdat dit werk pakweg 2 uur duurt, horen we in deze aflevering een groot gedeelte van het eerste deel. De komende 2 weken volgt dan de rest van het werk. En daarin draait het allemaal dus om de liefde tussen Waldemar en Tove. U hoort de tenor Jess Thomas als Waldemar, de sopraan Marita Napier zingt de rol van Tove. En het BBC Symfonieorkest wordt gedirigeerd door Pierre Boulez.

Tot zover een groot gedeelte van het eerste deel uit de Goerenlieder van Arnold Schönberg, met de stemmen van Jess Thomas, tenor Marita Napier-Sopraan en het BBC Symfonieorkest onder leiding van Pierre Boulez. De volgende keren gaan we dus verder met de Goerenlieder. U luistert naar een serie van Cassandra van Acht.

Muziek als een verhaal of een mooi gesprek. Het is één van de kenmerken van de composities van Carl Philipp Emanuel Bach. 300 jaar geleden werd de componist, klaviervirtuoos en muziektheoreticus geboren. Mooie aanleiding om hem als eerste centraal te stellen in een nieuw programma van de concertzender, Componist van de Maand. Carl Philipp was de tweede zoon van Johann Sebastian Bach, die hem van jongs af aan inwijdde in het vak van muzikus en componist. Maar minstens zo eigenzinnig als zijn vader ging zoonlief totaal zijn eigen gang. Hij werd in zijn tijd zelfs beroemder dan zijn vader was. We hoorden net een deel van een van de eerste bundels klavecimbalsonates die van Carl Philipp Emanuel Bach werden gepubliceerd. Dat was rond 1740. 26 was hij toen. In deze muziek van deze relatief vroege sonate is al de manier van componeren te horen waaraan Carl Philipp zijn roem te danken heeft, de zogeheten empfindsame Stil. Een stijl waarmee hij streefde de luisteraars in het hart te raken door in zijn muziek en spel menselijke gevoelens tot uitdrukking te brengen. Een van de middelen die hij daarvoor gebruikte was sprekende muziek componeren. Muziek als een soort verhaal, een recitatief. Hij schreef honderden van deze sprekende klavecimbalstukken. Maar ook heel veel andere muziek.

Hier lijkt wel een operacomponist aan het werk. Zo theatraal en zo spannend is de muziek van deze symfonie van Carl Philipp Emanuel Bach. Toch schreef hij nooit een opera. Daarin leek hij wel wat op zijn vader Johann Sebastian. Die opera-achtige enorme tegenstellingen in dynamiek en stemming die we hier hoorden, zijn ook een kenmerk van Carl Philipps empfindsame stil. Gevoelvolle stijl, zo zou je de term kunnen vertalen. Maar je hoort er ook iets in terug van de Italiaanse opera's die Carl Philipp Emanuel veel hoorde toen hij aan het Pruisische Hof werkte. Later in het uur vertel ik wel wat meer over die tijd aan het Hof. Maar deze symfonie dateert uit de tijd dat hij kantor en muziekdirecteur was in Hamburg. Hij had daar veel meer compositievrijheid dan aan het Berlijnse Hof en kon veel meer naar zijn eigen smaak componeren. Carl Philipp was dan zelf ook dik tevreden met zijn Hamburgse symfonieën. Es ist das größte in der Art, was ich gemacht habe, schreef hij aan zijn muziekuitgever Breitkopf. Weiter etwas davon zu sagen, leidet meine Bescheidenheit nicht. Mijn bescheidenheid belet me er meer over te zeggen. Nu, naar weer een heel andere muziekgenre, waarin Carl Philipp Emanuel Bach ook een van de beste was van zijn tijd. Religieuze, vocale muziek. Het Magnificat.

We pendelen in dit uur over Carl Philipp Emanuel Bach, onze componist van de maand, tussen Berlijn en Hamburg. Van 1740 tot 1768 was hij hofklavecinist en begeleider in dienst van koning Frederik de Grote van Pruisen, die in Berlijn resideerde. Daarna was hij tot aan zijn dood in 1788 kantor in Hamburg. In zijn Berlijnse tijd schreef hij vooral instrumentale muziek voor aan het hof. In Hamburg componeerde hij heel veel religieuze muziek. Toch is het stralende Magnificat in Berlijn geschreven, maar niet voor koning Frederik de Grote, maar voor zijn zus, Amalia van Pruisen. Zij had een veel modernere smaak dan haar behoudende broer. Dit Magnificat was waarschijnlijk een verkapte sollicitatie van Carl Philipp naar een positie aan het hof van prinses Amalia. Want hij had het helemaal niet zo naar zijn zin aan het hof van Frederik. Die vond zijn muziek maar grillig en onbegrijpelijk. Eigenlijk had de vorst hem waarschijnlijk alleen maar aan het hof aangesteld, omdat hij goede sier kon maken met zo'n beroemd componist, muziektheoreticus en klaviervirtuoos als Carl Philipp Emanuel toen al was. Maar helaas, hoe mooi en luisterrijk dit Magnificat ook is, het maakte hem geen hofcomponist bij Amalia. Dus zij durfde waarschijnlijk haar machtige broer Frederik niet tegen het hoofd te stoten door zijn componist af te pakken. Maar met het volgende werk keerden we weer terug naar Hamburg. Daar was Carl Philipp Emanuel, kantor van de belangrijkste kerken en stadsmuziekdirecteur, en kon hij veel meer experimenteren. Nou, dat is in het volgende werk ook heel goed te horen.

Het lijkt wel of dit stuk al improviserend is ontstaan. Dit instrument, het clavichord, was het lievelingsinstrument van Carl Philipp Emanuel Bach. De klank ervan lijkt eerder op die van een luit dan van een klavecimbel. Het is een klein instrument met een zachte klank en een bescheiden omvang. Carl Philipp was dol op dit instrument, omdat je op een clavichord je eigen klank kunt maken. Want wat op een klavecimbel niet kan, hard en zacht spelen en vibrato maken, dat kan wel op een klavichord. Al klavichord spelend kon Carl Philipp Emanuel Bach zich helemaal verliezen en uren achter elkaar improviseren. De bekende 18e-eeuwse muzikale reiziger Charles Burney was er een keer bij toen hij de componist in oktober 1772 thuis in Hamburg bezocht. En dit schreef hij toen in zijn verslag. Hij fantaseerde tot bijna 11 uur 's avonds. Hierbij werd hij zo vurig en zo enthousiast, zijn ogen werden star en onbewegelijk, zijn mond viel open en zijn ziel, dat scheen zich van zijn lichaam niets aan te trekken. Andere componisten en andere mensen die Carl Philipp Emanuel Bach van dichtbij hebben gekend, die schrijven ook vaak dat hij tranen in zijn ogen had terwijl hij aan het improviseren was. De volgende muziek brengt ons weer helemaal terug naar Berlijn, waar Frederik de Grote, de fluitspelende vorst, soms wel 4 fluitsonates op 1 avond speelde.

Ja, Frederik de Grote. Dit moet hij ook gespeeld hebben. De man was dol op muziek en deed niets liever dan musiceren met zijn hofmuzikanten. De vorst was geen slechte fluitist, maar soms kon hij Carl Philipps Emanuel's tempowisselingen niet helemaal bijbenen. Maar ach, dat werd dan een beetje in de doofpot gestopt in door zijn hoflakeien. Nou, we eindigen dit uur in Hamburg, waar Carl Philipp Emanuel Bach weliswaar minder goede muzikanten tot zijn beschikking had dan in Berlijn, maar qua muziek wel veel gelukkiger was. Voor de belangrijke kerken van Hamburg componeerde hij veel religieuze werken, oratoria, motetten, passies en kantaten, en ook deze, die nu we nu gaan strakjes gaan draaien, de Passionskantaten, die letzten Leiden des Erlösers. We horen dit werk zelden, wat eigenlijk onbegrijpelijk is, want het is echt geweldige muziek. Hier horen we ook weer die combinatie van vertellende en emotievolle elementen die zo kenmerkend zijn voor de muziek van Carl Philipp Emanuel Bach. Het recitatief dat we gaan draaien is een dramatische vertelling over wat er gebeurde toen Jezus voor de rechtbank van Caiaphas stond.

Ja, prachtig hè? Eerder in dit programma had ik het al over de muzikale reisverslaggever Charles Burney. Hij was erbij toen deze passionskantate eind 1772 werd uitgevoerd in de Catharinenkathedraal in Hamburg. Bij een ander religieus werk van Bach was hem opgevallen dat de parochianen nogal onverschillig bleven. Maar bij deze kantate, die letzten Leiden des Erlösers, en met name dit gedeelte over het verraad van Petrus en zijn bittere spijt, noteert Burney in zijn logboek dat hij bijna alle kerkgangers de tranen in de ogen zag staan. Voor mensen die het tijdschrift Luister van deze maand mijn artikel over Carl Philipp Emanuel Bach hebben gelezen, is dit ook de oplossing van de wedstrijdvraag bij welk stuk en welke passage van Carl Philipp Emanuel Bach de kerkgangers moesten huilen. Degene

En zo klonk dit Dixit Dominus van Marianne Martinez. U hoorde Marianne Herzig sopraan, Nele Gramt mezzo-sopraan, Christian Havel tenor, Roland Faust bas en u hoorde de Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner. Van Oostenrijk gaan we dan nu naar Frankrijk en daar werd de geestelijke muziek gedomineerd door het Grand Motet. Jean-Joseph de Mondonville was een van de eerste componisten die deze vorm aanpaste aan de klassieke stijl. We horen nu zijn De Profundis uit 1748.

Het De Profundis van Jean-Joseph de Mondorville werd uitgevoerd door Gillian Fisher, sopran, Charles Daniels, tenor, Stephen Varco, bas en de Choir of New College Oxford en London Baroque onder leiding van Edward Higginbottom. Zingt u in een oratoriumkoor en heeft u iets te zeggen over het repertoire, dan is het misschien leuk om iets van deze werken uit te voeren, in plaats van vaak de grote klassiekers. En mocht uw koor om wat voor reden dan ook geen katholieke kerkmuziek zingen, dan is er altijd nog Carl Philipp Emanuel Bach. We sluiten af met zijn korte kantate Heilig, een rijp en subtiel werk dat hij op 62-jarige leeftijd schreef.

0: En tot zover de variaties over een mars van Drechsler. Gespeeld door Ronald Brautigam op fortepiano. En de componist was Beethoven. En naast mij zit Emmanuel Overbeke. We praten over Beethoven en de receptie van Beethoven in Nederland. De Beethovens reputatie tijdens zijn leven in Nederland. Kun je daar iets over zeggen? Want dat begon in 1800 eigenlijk.
1: Ja, het begint inderdaad zo rond 1800. Dan hebben we voor het eerst berichten over uitvoeringen. Ook over. Dan hebben we ook wat artikelen over zijn muziek. Eerst in muziek en tijdschriften. Later ook elders. De stukken die in het begin vooral werden gespeeld waren symfonieën en symfoniedelen. Dat past, en ouvertures. Dat paste bij de concertpraktijk van die tijd. Veel concerten waren opgebouwd uit korte stukken. Vaak voor uiteenlopende bezettingen, waar men bewust streefde naar afwisselingen. Het concertwezen stond nog enigszins in de kinderschoenen. Er waren nog niet zoveel concertzalen. Sommige zalen hadden een eigen muziekgezelschap. En dat bestond uit professionals en amateurs. Dus dat betekende ook dat de muziek niet al te moeilijk moest zijn voor, niet alleen voor de luisteraars, maar ook voor de muzici. De meest gespeelde werken waren dan ook stukken die redelijk te doen waren. Dus dat was voor

0: delen uit de vijfde, uit de zesde, uit de zevende symfonie. De late symfonieën werden nog nauwelijks gedaan, want die vond men te moeilijk voor luisteraars en voor muzici. De vroege symfonieën werden ook niet zo vaak gedaan, want men vond dat Beethoven daar nog erg onder invloed stond van Haydn en Mozart. En dat was wat diverterend en oppervlakkig en te weinig diepzinnig. Al heel snel ontstaat het idee, Beethoven is een componist van grootse en verheven muziek. Nou, als je met die bril naar zijn werken kijkt, dan zie je, begrijp je ook waarom het ene stuk beter werd ontvangen dan het ander. Dus de vroege stukken wat minder. Vooral de stukken uit wat wij dan nu zijn middenperiode noemen, zo vanaf 1800 tot 1815. De late stukken vond men heel moeilijk. Wat, denk ik, Beethoven in zijn begintijd enorm heeft geholpen, is het feit dat hij een Duitser was en geen Fransman.
1: Ja, want daar wil ik je eventjes over vragen. Als we praten over 1800, dan praten we over de Franse tijd.
0: Ja, ja.
1: De Fransen waren in Nederland. Hè. Ja, ja, 1815 ja. Werden we pas een eigen koninkrijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoe werd die Duitse muziek hier dan ontvangen?
0: Nou, goed. Onder andere omdat het een Duitser was. En een van de bekendste stukken van Beethoven, vlak na de Napoleontische tijd, was Wellington Sieg. Waarin hij de slag verbeeldt waarin Napoleon wordt verslagen. Dat was een van zijn meest gespeelde stukken. Dat ebt later wat weg. Maar dat Beethoven een Duitser was en geen Fransman heeft enorm geholpen. En je ziet tot, nou, zeker een halve eeuw na het vertrek van de Fransen, dat er heel negatief over Franse muziek wordt geschreven.
1: Ja.
0: En in zekere zin heb je iets vergelijkbaars gehad bij de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Want juist omdat dan Duitsland die oorlogen begint, ontstaat er ook een sterk anti-Duits sentiment, ook in het muziekleven.
1: Daar gaan we zo meteen over hebben. Werd er over hem geschreven al meteen, vanaf 1800?
0: Ja, er zijn vanaf 1818 ook muziektijdschriften. En daar wordt dan over geschreven voor en door, zeg maar, gevorderde amateurs die enigszins op de hoogte zijn. Over het leven wist men nog niet zoveel. Men kende de voorgeschiedenis ook nog niet zo goed. Want verder terug dan Haydn en Mozart ging men eigenlijk niet. Hoe oude muziek kende men nauwelijks. Ja, misschien in katholieke kring Palestrina een beetje, maar dan had je het vreselijk wel gehad. Hoe Bach was nog nauwelijks bekend. En vergeleken met Haydn en Mozart vindt men Beethoven een enorme sprong voorwaarts. En dan komt er al meteen iets heel dubbels om de hoek kijken. Kijk, door die sprong voorwaarts kun je hem zien als een vernieuwer en ook als een rebel. En dat ziet men ook en dat waardeert men ook. Tegelijkertijd houdt men niet zo van het rebelse, maar men houdt wel van het grootse en het verhevene.
1: Het monumentale ook, neem ik aan. Dat hij doodging in 1827, werd dat gemarkeerd in Nederland of niet?
0: Dat kreeg uitgebreid aandacht. En daarvoor was het al zo dat men Beethoven de grootste componist van zijn tijd vond. Er zijn stukken waarin Beethoven wordt vergeleken met tijdgenoten. En die tijdgenoten zijn helemaal niet slecht. Maar Beethoven is een klasse apart en is tijdloos en verheven en voor alle generaties. De grote woorden werden niet geschild.
1: Nee. Hoe werd die uitgegeven? Wat waren het Nederlandse uitgevers? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, het werd ook in Nederland uitgegeven. En het was al heel snel, zijn muziek was al heel snel zo populair dat anderen er brood in zagen om hun werk uit te geven op naam van Beethoven.
1: Dat
0: is al vroeg begonnen. In mijn eerste jaar vond ik op een rommelmarkt een stuk wat heet Wals van Beethoven. En het leek mij niet van Beethoven, maar ik kende die muziek van Beethoven toen nog niet goed. Dus ik ging daar mee naar mijn prof Vlothuis en ik liet het hem zien.
1: Marius Vlothuis.
0: En die zei binnen één seconde, dit is niet van Beethoven. En ik keek een beetje verbaasd en toen zei hij heel geruststellend, oh, dat gebeurde zo vaak. En ik heb inmiddels ook diverse zogenaamde stukken van Beethoven gevonden. En er wordt soms ook in de literatuur ook gewaarschuwd voor vervalsingen.
1: Dat is wonderlijk eigenlijk, hè, dat het zomaar kan.
0: Nou ja, in zekere zin is het een teken van populariteit dat anderen er brood in zien om met zijn reputatie aan de haal te gaan.
1: Ja, ja. Zullen we luisteren naar een volgend stuk wat je hebt uitgekozen? En dat is de zesde symfonie, deel 1.
0: Dat is dus een van de meest gespeelde werken, omdat het een symfonie...
1: In die tijd bedoel je dan?
0: Ja, ook al. We hebben overzichten van wat op diverse podia werd gespeeld. En sommige symfonieën, onder andere deze, waren zeer in trek. Ook omdat composities over onderwerpen uit de natuur toen zeer in trek waren.
1: Laten we luisteren naar een live-opname uit 1940 van het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg.

0: tot zover deze zesde symfonie. Het eerste deel daaruit, een live-opname, hoorde u uit 1940 van het Concertgebouw Orkest onder leiding van Willem Mengelberg. En nou denk ik meteen natuurlijk, Willem Mengelberg, 1940, oorlogstijd.
1: Ja.
0: Wanneer is dit opgenomen? Is het voor de, ik neem aan, voor de bezetting?
1: Ja, zo vanaf de Eerste Wereldoorlog tot en met de Tweede gaf Mengelberg bijna elk jaar een cyclus met alle symfonieën. Dat is een traditie die iets voor hem is begonnen, die het Concertgebouw een keer jaren heeft volgehouden, enkele keer met een andere dirigent, maar meestal Mengelberg. En in 1940 is de cyclus helemaal opgenomen voor de radio. En in 1960 zijn dus die opnames eerst uitgebracht op LP en veel later op CD. Mengelberg heeft ook een paar symfonieën op de plaat gezet. Dus we hebben gelukkig nog redelijk wat opnames van hem met Beethoven.
0: We praten met Emanuel Overbeke over zijn boek Beethoven in Nederland, wat dit jaar uitkomt, eind dit jaar. En bij de Concertzender zitten we hier te praten over, in een special over Beethoven in Nederland. En jij hebt zelf periodes aangegeven in dit uurtje waar je het over wilt hebben. Ja. Bijvoorbeeld, hij overleed in 1827. Ja. En dan heb je gezegd van de periode 1827 tot 1848 is een interessante periode. Waarom die 1848? Is dat omdat we toen een democratie werden?
1: Dat heeft er zeker mee te maken. Kijk, want de burgerij krijgt dan in wezen de macht. Die heeft het in cultureel opzicht al. Die hebben ze dan ook in politiek opzicht. De ideeën van de burgerij over Beethoven worden zeg maar gemeengoed. Dus Beethoven is een voorbeeld, schrijft verheven muziek. Hij is geen rebel, dat is begrijpelijk, want de burgerij heeft de macht en wil die houden. Dus dan ga je natuurlijk niet een voorbeeld zoeken bij een componist die ook rebels is.
0: Nee, die houdt niet van rebellie, de burgerij.
1: Nee, en dat wordt natuurlijk nog sterker na 1848 door de grondwetsherziening, want dan heeft Beethoven de macht. En je
0: Beethoven de macht, de democratie de macht.
1: De politieke macht.
0: De politieke macht, ja.
1: En dat blijft in feite zo tot 1870. En in die periode merk je dat aan allerlei dingen. Beethoven is het voorbeeld voor alle componisten. Men volgt wel met interesse de componisten die na Beethoven zijn gekomen. Die vindt men wel goed, maar van minder niveau. Met als grote uitzondering Mendelssohn. Ook dat is een soort modelburger. Wat natuurlijk bij Mendelssohn ook meespeelde was dat hij een Duitser was. Man van verheven gevoelens. Dat hij de religie in zijn muziek verwerkte op een wijze die ook voor een seculier publiek aantrekkelijk kon zijn. Mendelssohn als persoon was een sympathiek figuur. Mendelssohn is iemand die ook geen rebel is, of althans op een hele beschaafde wijze. Hij schopt niet tegen de aristocratie. Hij is ook zelf geen aristocraat. Dus en als je met zeg maar, de Mendelssohn-bril naar Beethoven kijkt, dan begrijp je ook waarom hoe Beethoven werd behandeld. Voor een deel als wat al gebeurde tijdens zijn leven. In het concertbedrijf worden vooral symfonieën en korte delen gespeeld. Van de concerten minder 1 en 2, want die zijn nog een beetje heidenesk. 5 vindt men moeilijk, ook voor muzici en luisteraars. Dus dat wordt wat minder gespeeld. Kamermuziek begint wat later op gang te komen. En dan vooral strijkkwartetten, de vroege opus 18, want die zijn te doen. Opus 59 ook nog wel, maar de late zijn gewoon te moeilijk.
0: Ja.
1: Sommige stukken moeten ook veroverd worden door hun muzici. Dus met de negende had men aanvankelijk grote moeite. En men vond de koorpartij ook veel te lastig, ingewikkeld. Nou, maar goed, men gaat het doen. Dan blijkt het te doen. En dan pas krijgt de negende de status die het nu heeft.
0: Ja, over de negende is natuurlijk een heel ook weer een aparte uitzending te maken. Maar alle mensen weer een broeder.
1: Ja.
0: Leefde dat toen in Nederland? Dit idee van verenigt u?
1: Nou, als men zich wilde verenigen dan onder een soort vlag van burgerlijkheid, netheid, beschaving. Dat wil ik zeggen de burgerij, want de aristocratie had zijn eigen kunst. En het muziekleven voor, laten we zeggen, de armere mensen zag er ook weer anders uit.
0: Ja, ja. Ik bedoel maar, het is een hele verheven gedachte, hè? Tuchter als illusie.
1: Ja.
0: Wat komt er allemaal niet voor mooie teksten in voor in dat laatste stukje.
1: En men was ook ervan overtuigd dat die opvatting van muziek echt de storm der tijden glansrijk doorstaan. Dus je komt kwalificaties tegen als eeuwig, tijdloos en...
0: Ja, nog even over
1: Mendelssohn. En Beethoven was een Duitser.
0: Dat is waar.
1: Ja. Dat anti-Franse sentiment, dat suddert heel lang na.
0: Nou ja, Beethoven was een Duitser, maar Duitsland bestond eigenlijk niet als natie.
1: Nee, maar als culturele identiteit wel.
0: Ja, 1870 begon het pas als natie te bestaan.
1: Maar het idee dat Duitsland cultureel gesproken een eenheid en een identiteit is, dat is er al direct na Napoleon.
0: Ik wil nog één vraag stellen over Mendelssohn. We hebben hem al even te sprake gebracht. Ja. Heeft Mendelssohn invloeden opgedaan van Beethoven?
1: Mendelssohn was een groot bewonderaar van Beethoven. En in sommige van zijn stukken zie je die invloeden ook wel. In Nederland had men wat betreft de werken van Mendelssohn vooral oog voor zijn grote religieuze stukken. Dat zie je ook een beetje terug in de waardering van Beethoven op een stuk als Christus aan Ulberg, dat is nu een beetje in de vergetelheid geraakt. Dat is in de 19e eeuw heel veel gespeeld. De mis in C werd vaker uitgevoerd dan de Missa Solemnis, waarbij het dan ook werd uitgevoerd met de teksten in Nederlandse vertaling.
0: Aha, dat is ook heel bijzonder.
1: En dan heette het niet mis, maar hymnen. Bijvoorbeeld Jan-Pieter Heijen, die ook later betrokken is geweest bij de oprichting van de Vereniging van Nederlands Muziekgeschiedenis, heeft allerlei teksten van vooral Duitse componisten vertaald. Dus van Beethoven, Die Mis, Christus am Ulberg, Ruïnen van Athene. Er zijn ook nog tekstboekjes in omloop met
0: Jan-Pieter Heij, die we natuurlijk kennen uit de bundel Kun je nog zingen, zing dan mee. Allemaal die mooie liedjes die we vroeger zongen, of dan die onze ouders zongen wellicht. Dus hij was eigenlijk heel, heel Duits, Beethoven. En was daar was toch ongetwijfeld de belangrijkste componist. Dus in die eerste helft van de 19e eeuw.
1: Oh ja, dat god zeker. Men had grote belangstelling voor de muziek naar Beethoven. Maar bijna alle componisten vond men minder. Mendelssohn kon zich dan nog meten. Met Schumann had men al moeite. Met Wagner al helemaal. En niet-Duitsers stonden eigenlijk al bij voorbaat op het tweede plan.
0: Ik stel voor om te gaan luisteren naar de Vioolsonate opus 30, nummer 3 in G. De eerste deel eruit. Hier is Jaap van Zweden viool en Ronald Brautigam piano.

0: En zo klonk die vioolsonate opus 30 nummer 3 in G, althans het eerste deel daarvan, uitgevoerd door Jaap van Zweden en Ronald Brautigam. En u luistert naar de Concertzender en naar een special over Beethoven, vooruitlopend op ons dagelijks programma Leven Beethoven, vanwege het feit dat Beethoven 250 jaar geleden geboren is. En we praten met Emmanuel Overbeke en gaat prima, moet ik zeggen, Emmanuel. Want we hebben veel meer te bespreken dan we in dit kleine uurtje kwijt kunnen. Nou, en dat is natuurlijk jammer.
1: Die mensen kunnen mijn boek lezen.
0: Die mensen kunnen je boek lezen, ja. Dat komt uit eind dit jaar. En dat heet Beethoven in Nederland. Ja. En dat gaat over de receptie, om het maar deftig te zeggen, zoals jij dat zegt. Hè? Hoe Beethoven in ons land in deze 200 jaar ontvangen is geweest. Dan praat ik over 2020 tot, daarvoor 1820. Iets eerder al natuurlijk. We hebben het even gehad over de tijd tot 1848.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen het revolutiejaar in Europa. Ja. Daarna begon het beeld een beetje wat mensen hadden van Beethoven te kantelen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Er gebeurt van alles. Kijk, voor die tijd is Beethoven, laten we zeggen, onbetwist de held van de burgerij. En de burgerij heeft de macht. En Beethoven wordt heel veel gespeeld. Een beroemde uitspraak in dat verband is van Beets in de Camera Obscura. De familie Kegge gaat naar het concert. En dan wordt de vraag, wat wordt er gespeeld? Natuurlijk de zoveelste van Beethoven. Iedereen denkt dat het half grap was. Dat is het ook, maar het is dus ook half serieus. Want Beethoven werd heel veel gespeeld. En na 1870... begint dat langzaam aan te veranderen. Om allerlei redenen. De grootste maatschappelijke verandering is dat er een verzuiling komt. Nou, dat betekent dat allerlei, zeg maar, niet-liberale groepen ook een plek in de zon willen. En die willen zich verheffen, materieel en immaterieel.
0: Je bedoelt dan om hier even op in te gaan. De Rooms-Katholieken, hun eigen zuil.
1: De protestanten, de joden en de socialisten.
0: De social-democraten.
1: En, die willen ook zeg maar, zich cultureel verheffen. En dan, wat dus veel groepen hebben, die willen natuurlijk ook hun zeg maar, muzikale helden. En dan kun je dus of je met je eigen helden komen, of je kunt een bestaande held nieuw interpreteren. Nou, dat laatste gebeurt bij Beethoven. En dat zijn groepen die natuurlijk ieder op hun manier zichzelf maatschappelijk gewoon willen verbeteren. En die dus in zekere zin rebellen zijn, want ze komen allemaal op hun manier in opstand tegen de liberale orde. En wordt Beethoven dus niet meer de zeg maar, keurige gezeten burger, maar de rebel. En daar is natuurlijk ook enige reden toe. Kijk, Beethoven was van eenvoudige komaf, verkeerde in Wenen vooral in aristocratische milieus. Maar hij vond die aristocraten eigenlijk beneden hun stand, want het waren aristocraten uit geboorte en niet uit karakter. Bovendien schreef Beethoven geweldige muziek, want ook die nieuwe groepen vonden Beethoven een geweldige componist. Dus dan zie je langzaam maar zeker dat het beeld verschuift van of niet Beethoven niet alleen maar als een man van grootse verheven muziek, dat blijft hij, maar ook een man van rebel. En dan gaat men ook in zijn muziek zoeken naar het rebelse. In hoeverre is Beethoven anders dan zijn voorgangers? Dat was die natuurlijk al een beetje, want in de hele 19e eeuw heb je een strijd gehad over de vraag, is Beethoven nou meer klassiek of is hij meer romantisch? En het romantisch stond voor het rebelse en de burgerij opteerde dan natuurlijk voor het klassieke. Dus nu wordt dus het romantische juist enorm op de voorgrond gezet. Het is bijvoorbeeld de anekdote dat Beethoven de titelpagina van de Eroica had verscheurd toen hij hoorde dat Napoleon zichzelf tot keizer had gekroond. Die anekdote komt er dan in en dat wordt ook door bijna iedereen herhaald. Je ziet allerlei pogingen tot verheffing van het volk. En dat volk gaat naar concerten. Daar wordt onder andere van Beethoven gespeeld. En dat leidt natuurlijk tot dubbele reacties. Want aan de ene kant, Beethoven is dan weliswaar een verheven componist, maar hij blijft een symbool van de burgerij. Bovendien, die muziek van Beethoven gaat meestal niet expliciet over maatschappelijke kwesties. Wat is er nou maatschappelijk rebels aan een strijkkwartet? Dat is prachtig. Of een cellosonate.
0: Maar Beethoven werd niet ingezuild, om het maar even zo te zeggen, dat de katholieken hem naar hem toe trokken.
1: Voor een deel wel. Kijk, de katholieken konden dat makkelijker doen dan de protestanten, want Beethoven was van huis uit katholiek.
0: Ja.
1: Hij was het later op een heel eigenzinnige manier. Maar ze konden hem inlijven. Bovendien, Beethoven had missen geschreven. En dat oratorium.
0: Zeker.
1: En nou was natuurlijk wel het probleem dat die missen qua stijl meer voor de concertzaal waren voor de kerk. Maar het waren tenminste missen. Dat konden protestanten niet zeggen, want Beethoven was niet protestant.
0: Nee.
1: En je ziet dat Beethoven op een gegeven moment ook wordt ingelijfd door Joodse schrijvers, door socialistische schrijvers. Een mooie anekdote in dat verband is, in 1895 verschijnt de novelle Kreutzersonate van Tolstoj. Nou, dat gaat over een man die een vrouw heeft die met een violist samen die Kreutzersonate tijdens het spelen worden die twee verliefd op elkaar. Die man wordt jaloers, vermoordt zijn vrouw en krijgt later berouw. Nou, Tolstoj stond ook bekend als wereldverbeteraar. Dus vervolgens klonk die sonate heel vaak op sociaal-democratische bijeenkomsten.
0: Ja, als een progressieve muziek.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja.
1: En tegelijkertijd is Beethoven wordt Beethoven meer en meer een conventie in het muziekleven. Zijn muziek wordt vaker gespeeld. Allerlei stukken waar men aanvankelijk moeite mee heeft, blijken toch te doen zijn. Dus de negende wordt vaker gespeeld dan ook de Missa Solemnis. Late sonates en kwartetten blijven een probleem. Men ziet wel het bijzondere verheven karakter. En het is ook van Beethoven. Maar niettemin is het toch lastige muziek. Dan komt daarna de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, waar we buiten bleven.
1: Ja, maar dan krijg je natuurlijk de vraag, heeft dat consequenties voor onze reacties op de Duitse cultuur? Want Duitsland, dat is niet alleen maar de cultuur van Kant, Beethoven. Die worden dan echt gezien als de helden van de geest. Maar de Duitsers doen ook vreselijke dingen. Hoe moeten we die tegenstelling plaatsen?
0: Ja, ja.
1: En dat, maar omdat er zijn maar heel weinig Nederlanders die echt fel anti-Duits zijn. Diepenbrock was het al enigszins voor de oorlog. En tijdens de oorlog wordt het nog veel meer Hendrik Andriessen en vooral Matthijs Vermeulen.
0: Dan heb je het over de Eerste Wereldoorlog. Ja.
1: Tegelijkertijd wordt Beethoven een figuur in het culturele leven. Er verschijnen gedichten, er verschijnen parodieën van gedichten. Iemand krijgt 9 maanden celstraf omdat hij een borstbeeld van Beethoven heeft gejat.
0: Ja.
1: Dus Beethoven is en wijdverbreid en tegelijkertijd ook een conventie.
0: We gaan zo meteen op naar, laat ik maar eventjes zeggen, de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, ja.
0: Om eventjes even plat te zeggen. Maar we gaan eerst even luisteren naar een pianosonate. En die wordt gespeeld door Hans Henkemans. Dat is de pianosonate nummer 32, ja. Opus 111. En daarvan het eerste deel. Ja.

0: Ja, en tot zover Hans Henkemans met de pianosonate nummer 32, opus 111, deel 1. We moeten deze bruut tot zijn einde brengen, Emmanuel, want we hebben nog zoveel te bespreken. Hè, en het eind van het programma nadert.
1: Ja.
0: Ik zei net al, we hadden net al over de Eerste Wereldoorlog en de kantelende, het neemt af, hè, de belangstelling voor Beethoven.
1: Het neemt geleidelijk af, ja.
0: Omdat er zoveel andere componisten opkomen, Franse invloeden, Debussy zei al, Ravel. Dat wordt natuurlijk nog veel erger als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.
1: Ja, kijk, de Duitsers hebben geprobeerd hun Beethovenbeeld aan Nederland op te leggen. Voor een deel hoefden ze daar weinig voor te doen, want in het concertleven was Beethoven een centrale figuur. Het is heel veel gespeeld. Orkesten hadden Beethoven-cycli. Dat is gewoon doorgegaan. Er is aardig wat over Beethoven geschreven, waarin die echt geldt als het boegbeeld van de muziek. Kijk, wat ze hebben geprobeerd te veranderen is om Beethoven resoluut te presenteren als een Duitser. Uiteraard is Beethoven geen rebel, want de Duitsers hebben de macht, dus ze willen geen rebellen. Beethoven staat voor groots, verheven, mannelijk, heroïs.
0: Monumentaal.
1: Er zijn wat artikelen. Iets dergelijks zie je ook trouwens met hoe de Duitsers met literatuur zijn omgegaan. Dat hebben ze ook toegepast op de muziek. Dat is maar ten dele gelukt, want de oorlog was gelukkig na 45 afgelopen. Maar je ziet wel als gevolg daarvan, denk ik, ik weet niet of het rechtstreeks is, maar vond dat het idee van Beethoven als rebel en als strijder voor een zeg maar betere wereld een beetje op de achtergrond raakt. Want dat idee is natuurlijk makkelijker te handhaven als je nog in een betrekkelijke, vredige samenleving zit, waarin je denkt, het kan allemaal beter worden. En door de oorlog heeft iedereen de zwartste kanten van de mens gezien. Dus Beethoven blijft daarna nog wel een groot componist. Maar het rebelse wordt meer conventie en het wordt ook steeds minder. Alleen zeer linkse organen als de Waarheid, die grepen elke gelegenheid aan om Beethoven als rebel en verheffer flink in het zonnetje te zetten.
0: Ja, dus dat is ook een verandering in, zijn, in de receptie van Beethoven, om het even zo te zeggen. Ja, en dan breken die jaren 60 aan, die toch wel vrij revolutionair waren, ook natuurlijk in de klassieke wereld.
1: Ja, kijk, dan gebeurt er heel veel, ook buiten de samenleving. Je ziet een steeds grotere opkomst van de populaire cultuur, die was er natuurlijk voor die tijd ook. Hè, maar voor die tijd werd het altijd een beetje als wat inferieur beschouwd. En misschien iets voor jeugd. En als je ouder bent, dan kom je wel tot Beethoven. Nou, een andere grote ontwikkeling is dat doordat popmuziek steeds belangrijker wordt, dat men gaat zeggen, ja, Beethoven is voor de mensen die daarvan houden even belangrijk als Beethoven. Dus je krijgt een soort gelijkschakeling van culturen.
0: Ja.
1: En de volgende stap is dat de hoge cultuur of
0: je
1: de elite.
0: Je bedoelt Beethoven even belangrijk als de Beatles.
1: En de volgende stap is, zeg maar in die omkering, is dat de hoge cultuur of de elite, of wat ervoor doorgaat, zich moet verantwoorden voor het feit dat ze elitair is.
0: Ja.
1: En daar komt nog bij dat er ook een soort reactie komt tegen de burgerlijke cultuur op zich. Kijk, in de jaren 60 zie je dat voor jonge componisten van toen, zoals Louis Andriessen, Peter Schat, Jan van Vlijmen, Beethoven weliswaar een hele grote componist is, maar alleen maar een grote componist. Want als icoon van de burgerlijke cultuur moeten ze niet veel van hem hebben.
0: Nee.
1: En Louis Andriessen heeft al die ideeën bij elkaar gevoegd, plus ideeën over collage en citaten, in een soort groteske potpourri van 9 symfonieën van Beethoven, waarin hij elementen neemt, ze allemaal grondig verhaspelt, tot hij daar een eigen stuk van maakt. En daar is dus heel gemengd op gereageerd. Want voor een deel is het moord wat voorbedacht te raden. En tegelijkertijd zie je aan al die vervormingen dat die Beethoven misschien wel veel beter kent dan Beethovens bewonderaars. En daarna 70, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, komt er langzaam aan een soort tweedeling. In Amsterdam denkt men even, oké, Beethoven, dat is even mooi geweest, dat wordt minder gedaan. Daarbuiten wordt Beethoven nog heel vaak gespeeld, tot in de jaren 80, 90 en toe. En dan is er in Amsterdam, is die zeg maar, even een beetje buiten beeld, maar hij komt weer in beeld als de historische uitvoeringspraktijk zich ook gaat ontfermen over Beethoven. En in het begin heeft men daarbij natuurlijk vooral oog voor wat die historische praktijk anders doet dan Mengelberg, Haitink, Van Beinum enzovoort. Maar goed, die historische uitvoeringspraktijk neemt gaandeweg elementen van de oude praktijk over. En de nieuwe praktijk ziet ook dat de historische praktijk ook allerlei nieuwe, interessante nieuwe ideeën oplevert. Dus het is, nu ontstaat een soort nieuwe vermenging.
0: Vermenging van, tussen oud en nieuw. Ja, ja. Arnoncourt.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Om iemand uit die tussenperiode te noemen. Ja. Is er een nieuwe Beethoven trouwens, tenslotte?
1: Nou, er zijn goede componisten, dat wel. Maar ik zou niemand weten die in de cultuur ook die functie heeft die Beethoven had. Ik denk, als er zo iemand is in de cultuur, dan zit die figuur, vrees ik, buiten de klassieke muziekwereld.
0: Ja, kun je een naam noemen?
1: Ja, kijk, iemand als Boulez is natuurlijk goed. Stravinsky had de functie misschien in de 20e eeuw. Er zijn nu goede componisten, maar echt een ziel van een cultureel icoon die ons de weg wijst in het culturele debat.
0: We weten het niet. We wachten met spanning, Emmanuel, op jouw boek. Dat duurt nog een paar maanden voordat het uitkomt. Ja. Beethoven in Nederland heet het.
1: Ja, dat is de werktitel.
0: Dat is de werktitel. Oh, we krijgen misschien nog een andere titel.
1: Misschien verandert het nog. Maar ja, in ieder geval dat onderwerp.
0: En dat gaat in ieder geval over de receptie van Beethoven in Nederland in de afgelopen, laat ik zeggen, 220 jaar.
1: Ja.
0: In het, allemaal in het kader dus van de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven. Laten we tenslotte luisteren nog naar de Diabelli-variaties, uitgevoerd door Ronald Brautigam.

U luistert naar de sonates voor clavecimbal van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, gespeeld door Anne Robert. Ze gaat verder met de derde en de vierde sonate in D groot allebei.

Anne Robert speelde de derde en vierde sonate voor clavecimbal van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Beide in D groot. Voor de volgende sonates in de serie koos Joseph andere toonsoorten. U hoort de vijfde sonate in Bes groot en de zesde sonate in S groot.

Klavecinist Anne Robert speelt sonates van de 18e-eeuwse componist Joseph Boulogne. Ze gaat nu verder met de 8e sonate, weer in de vertrouwde toonsoort D groot, en de 9e sonate, eveneens in D majeur.

Anne Robert speelde de 8e en de 9e sonate voor clavecymbal van Joseph Boulogne. Dan zijn hier nog twee delen uit zijn 10e sonate in F majeur.

Aan Robert speelde sonates van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Een componist die leefde van 1745 tot 1799. U luisterde naar de eerste aflevering van een serie over deze componist. Voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Gegevens op concertzender.nl.

Violiste Sammy Staalhammer en de pianiste Love Derwinger speelden 4 aquarellen van Toch Aulin. Dezelfde uitvoerende gaan nu van dezelfde componist zijn Memorandum spelen.

Dat was tot besluit van deze uitzending Memorandum van Thor Auling. U hoorde Sammy Staalhammer viool en Lofe Derwinger piano. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender, met nu het eerste deel van een nieuwe serie. Het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. En we gaan veel aandacht geven nu in dit programma aan Waterloo. In dit programma hoort u trouwens de mooiste bladzijden uit de Nederlandse muziek vanaf 1814 tot en met 1945. Met uitstapjes naar 1795 en 1811. Waterloo, de slag bij Waterloo. In 1815, Napoleon werd verslagen. De Duits-Nederlandse componist Johan Wilhelm Wilms zette deze historische gebeurtenis op muziek. Oorspronkelijk geschreven voor piano, en eigenlijk nog mooier is dat natuurlijk op een orgel. Zoals het orgel van de Buurkerk in Utrecht. Een orgel dat gebouwd werd door Johan Frederik Witte in 1883. U hoort 9 delen uit Die Schlacht von Waterloo, oder La Belle Alliance, am 18. juni 1815, van Wilms met organist Jan Jongepieger.

En zo werd Napoleon verslagen in die slacht van Waterloo van Johan Wilhelm Wilms. En u hoorde de organist Jan Jongepier. Wilms componeerde ook het nieuwe volkslied Wien Neerlands Bloed in 1814. Johan Albert van Eiken schreef hierover een aantal variaties. U hoort de organist Bram Beekman op het orgel van de Grote Kerk van Naarden. Dit orgel werd gebouwd in 1862 door Christian Gottlieb Friedrich Witte.

Bram Beekman speelde op het orgel van de Grote Kerk van Naarden de variaties op Wien Neerlands Bloed, opus 7, van Johan Albert van Eiken. De orgelbouwers De Witte bouwden ook kleinere orgels, zoals dat van de hervormde kerk van Bunschoten. En daarop speelt Bram Beekman vier werken. We beginnen met Wer nur den lieben Gott lässt walten van Johannes Gijsbertus Bastiaans en daarna van Samuel de Lange junior twee stukken Giacone en Carillon.

En dat was van Samuel de Lange junior, Karel Jon. De organist Bram Beekman gaat verder met een werk van Christian Frederik Hendricks junior. Een variatie op Psalm 107.

En dat was nog een keer organist Bram Beekman op het orgel van de hervormde kerk in Bunschoten. Bram Beekman speelde de variaties op Psalm 107 van Christiaan Frederik Hendricks junior. Ook heel populair waren de piano quatre mains, de vierhandige pianowerken, in het Jonge Koninkrijk. Wij horen dadelijk het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee Tomkinson fortepiano's uit 1815. Het duo speelt het duetto in F grote terts van Christiaan Friedrich Roepen.

Wieneke Jordans en Leo van Doeslaar speelden op twee fortepiano's van Tompkinson uit 1815 het duetto in F van Christian Friedrich Ruppe. Dan kunt u nu nog luisteren naar vier walsen van George Hendrik Witte uit 1862. Het duo Jordans en van Doeslaar zitten dit keer achter twee Bechsteinvleugels uit 1870.

En dat waren tot besluit van dit programma vier walsen van George Hendrik Witte. U hoorde het duo Wieneke Jordans en Leo van Doezelaar op twee Bechstein Grand Piano's uit 1870. Dit programma, Koninkrijk der Nederlanden, is voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

luistert naar de Concertzender. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Een tweetal componisten vandaag, Schubert en Mendelssohn. Met deze laatste beginnen we. Uit de reeks van 13 symfonieën, of symfonia's, die hij al voor zijn 14e schreef, nu de 8e in D groot. U hoort Amsterdam Sinfonietta onder leiding van zijn oprichter en eerste dirigent Lev Markies.

U heeft geluisterd naar de 8e symfonie voor strijkers van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Lev Markies. Als contrast met de strijkers besluiten we vandaag met een van Franz Schubert's prachtige pianosonates. U gaat de pianosonate in E, Deutsch 459, horen, gespeeld door Bart van Oort.

Bart van Oort was solist in Schubert's pianosonate in E groot, Deutsch 459. En dit was het laatste werk alweer voor vandaag. Dank voor het luisteren. Robert-Jan de Neve stelde dit programma voor de concertzender samen.

Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Ik ben Thijs Bonger. En als ik alleen in de auto zit, dan luister ik eigenlijk altijd naar de radio. En laatst viel ik middenin het volgende stuk.

heeft geluisterd naar het duo in F groot opus 26 van Dussek. Massima Nakazawa hoort u op een naderman enkel pedaalharp uit 1815 en pianist Richard Egger zat achter een Broadwood forte piano en die dateert uit 1804. We gaan luisteren naar diezelfde uitvoerder, maar nu met het mooie duetto in C, waarschijnlijk geschreven voor amateurmuzici.

Masumi Nakasawa. Zij speelde het duetto in C groot van Jan Ladislav Dusek. En die hoorde natuurlijk ook pianist Richard Egger. Dan gaan Masumi en Richard nu verder met duo Concertant opus 72 uit 1811. Intussen is de componist weer terug in Parijs.

En zo klonk het duo concertante opus 72 van Jan Ladislav Dušek. Met harpiste Masumi Nakazawa, zoals eerder gezegd, op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En de pianist Richard Egger, die speelde de Broadwood fortepiano uit 1804. Dan nu nog het eerste deel uit het duo concertante opus 73. En dat dateert uit 1811.

Tot besluit was dat het laatste deel uit het duo concertant opus 73 van Jan Ladislav Dušek. U hoorde de harpiste Masumi Nakazawa op de Naderman enkelpedaalharp uit 1815. En ook deze keer was van de partij pianist Richard Egger en hij speelde op de Broadwood fortepiano uit 1804. Tot zover dus dit derde deel in de serie Masumi Nakazawa en haar bijzondere harpen. Een serie die voor de Concertzender wordt samengesteld door Cassandra van Acht.

U hoorde Matthias Becker met het eerste deel van Aus meinem Tagebuch van Max Reger. Reger was de altijd werkende componist. Zijn biografie heeft niet voor niets de titel Werken in plaats van leven. Zijn dood op 43-jarige leeftijd was tragisch, maar niet onverwacht. Gulzig was hij in alles. Zijn ijver combineerde hij met een grote eetlust, flink roken en stevig drinken. In 1916 werd Reger in zijn hotelkamer getroffen door een hartstilstand. Toen hij daar de volgende morgen, rustig liggend op bed en nog met de krant in zijn handen, werd gevonden, lag op de tafel de partituur van het eerste van zijn 8 geistliche gezingen, met de titel Der Mensch lebt und besteht nur eine kurze Zeit. U kunt gaan luisteren naar de 5 aquarellen van Reger, uitgevoerd door Anna Tsibuleva.

Tot slot van deze uitzending klonken de 5 aquarellen van Max Reger, gespeeld door Anna Tsibuleva. Dit was Meesterpianisten. Informatie over de muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website concertzender.nl. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Vandaag in dit programma wil ik u graag liederen laten horen van Korngold. Van de Oostenrijker Erich Wolfgang Korngold, om precies te zijn. In 1897, dus nog net in de 19e eeuw, in Wenen geboren. Vader was de gevreesde Joodse advocaat Julius Korngold. Gevreesd om zijn pittige muziekrecensies in de krant Die Neue Freie Presse. Zijn recensies waren al net zo pittig als die van zijn voorganger Hans Lieck. Vader Julius gaf zijn zoon ook nog eens de naam Wolfgang als eerbetoon aan een ander wonderkind uit Oostenrijk. Het kwam natuurlijk niet door die naam, maar het jongetje Erich Wolfgang Korngold was behoorlijk talentvol. Op zijn 9e was er al een pianoconcert. Toen Gustav Mahler het hoorde, was hij laaiend enthousiast. Een genie, noemde hij het ventje. En de grote Richard Strauss was een paar jaar later ook al zo enthousiast over andere pianowerken. In 1905 schreef hij zijn eerste lied, 7 jaar jong dus. En samen met een liedje dat hij 2 jaar later schreef, geven deze kinderwerken het grote talent weer van Korngold. Luistert u eens naar Die Knabe und das Veilchen en naar Kleiner Wunsch. Hij schreef de tekst ook zelf. Bariton Konrad Jarno en pianiste Renild Mees.

die Knabe und das Veilchen, ein kleiner Wunsch. Bariton Konrad Jarnot und Pianist Randall Mays. Korngold ist mal 60 Jahre geworden. Geboren in Brno in Tsjechië und overleden in Hollywood. Erst bejubeld als het nieuwe Weense wonderkind en later afgedaan als niet modern genoeg en niet vernieuwend. Hij bleef later romantisch componeren en hield vast aan tonaliteit en chromatiek. Maar eerst die jubeljaren in Oostenrijk. Flink gestuurd door zijn vader, een situatie die een beetje lijkt op die andere Wolfgang met vader Leopold, ging Korngold op zijn 9e aan het Weense conservatorium bij Robert Fuchs muziek studeren. Zemlinski was ook een leraar van hem. In 1910, dus 13 jaar oud, begon hij aan een liederencyclus. Hij koos voor gedichten van Joseph von Eichendorff. Schubert, Schumann, Mahler en Strauss, om er maar een paar te noemen, lieten zich ook inspireren door zijn gedichten. Hij schreef er 16 en 3 daarvan bundelde hij in zijn opus 9, 6 einfache Lieder. Schneeklukchen, Nachtwanderer en Das Ständchen. Die worden nu gezongen door bariton Boye Schouhoes en Helmut Deutsch is de pianist.

En zo klonk het nonet van Josef Rheinberger uit 1884. Het werd gespeeld door het ensemble Wien Berlin, bestaande uit solisten van de Wiener en de Berliner Philharmoniker. Dit legendarische ensemble bestond in 1993 uit Wolfgang Schulz fluit, Hans-Jörg Schellenberger hobo, Karl Leister klarinet, Günter Högner horen, Milan Turkovic fagot, Rainer Kuthmal viool, Wolfgang Christ altviool, Georg Faust cello en Alois Posch contrabas. In Radio Romantica kunt u nu luisteren naar de vioolsonate van Antonín Dvořák. Dit stuk ontstond in 1880, in hetzelfde jaar waarin Dvořák aan zijn vioolconcert werkte. De kamermuzikale pendant is echter wars van violistische virtuositeit en effectbejag. In de sonate bepalen innigheid en intimiteit van de muzikale taal de sfeer en de expressie. Violiste Antje Wijdhaas en pianiste Silke Avenhaus spelen voor u de sonate in F, opus 57 van Antonín Dvořák. Drie delen: Allegro ma non troppo, poco sostenuto en Allegro molto.

U heeft geluisterd naar de vioolsonate van Dvořák in de uitvoering van Antje Wijdhaas en Silke Avenhaus. Deze twee muzici besluiten deze Radio Romantica met een toegift. U hoort nu van Jozef Soek de burlesca voor viool en piano uit zijn vier stukken, opus 17.

0: Tot besluit van deze aflevering van Radio Romantica luisterde u naar de Burlesca van Joseph Souk, gespeeld door Antje Wijdhaas viool en Silke Avenhaus piano. Het programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude. En u luistert zoals gezegd naar de Concertzender, waarin u alle programma's kunt terugkijken en teruglezen op onze site. En dat is concertzender.nl.
1: Zender en maandelijks een componist van de maand. Die wordt uitvoerig belicht in het avondprogramma van Agnes van der Horst. Maar wij besteden ook op andere momenten aandacht aan deze componist van de maand. En deze maand is dat Tommaso Albinoni. U kunt gaan luisteren naar zijn blokfluitconcerten opus 7 en 9. En die zullen worden gespeeld door Michela Petri Blokfluit en I Solisti Veneti onder leiding van Claudio Simone.

Dat was de Symfonie in C kleine terts met het catalogusnummer 142, VB 142, van Joseph Martin Kraus. Peter Sundqvist dirigeerde het Zweeds Kamerorkest. Dan gaan we nu verder met de Symfonie in S groot, ook van Kraus. Dit werk schreef de componist in Rome in 1783. Ook dit keer luisteren we naar het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist.

Dat was de symfonie in S grote terts met het catalogusnummer VB 144 van Joseph Martin Kraus. Voor u speelde het Zweeds Kamerorkest onder leiding van Peter Sundqvist. In 1792 overleed Kraus. De inscriptie op zijn grafsteen staat: hier het aardse van Kraus, het hemelse leeft in zijn tonen. En dat heeft u net kunnen horen. Dit was voor de concertzender het programma De Zweedse Symfonie. Met werken van Jozef Kraus. Dit programma wordt samengesteld door Cassandra van Acht. Op onze website concertzender.nl is een programmagids na te lezen. U kunt op onze website ook zien trouwens hoe u ons kunt steunen. Zodat we u kunnen blijven voorzien van prachtige programma's. Concertzender.nl

Dit is de Concertzender. Stel, je weet maar nooit, dat iemand behoefte zou hebben aan een stoomcursus Chopin. Dan zou ik zo zonder aarzelen zeggen, luister maar een paar keer intensief naar zijn 24 preludes opus 28. Want dan krijg je in zo'n 40 minuten een uitstekend overzicht van zijn enorme veelzijdigheid en bijna griezelige originaliteit. Deze reeks korte stukken schreef Chopin in navolging van Bach's Wohltemperierte Klavier. Want daaruit speelde Chopin iedere ochtend, meteen na het ontbijt, om de vingers soepel te houden. De lengte van de preludes varieert van een halve minuut tot zo'n 6 minuten, maar ze zijn zo raak en geconcentreerd geschreven dat Chopin zelfs in zo'n halve minuut een hele wereld weet op te roepen. Het zijn mijn favoriete stukken uit zijn oeuvre. En als fanatieke en hongerige verzamelaar van cd's is het voor mij bijna onmogelijk om een nieuwe uitvoering niet aan te schaffen. Van de complete reeks van de 24 preludes heb ik 23 uitvoeringen in huis. Een verzameling vol uitersten, want dit zijn nou echt stukken waarin zonneklaar naar boven komt wat een pianist in huis heeft. En lang niet alleen qua techniek. Wat dat betreft zijn we tegenwoordig behoorlijk verwend. De concurrentie in de pianistenwereld is zo hevig dat een hoog technisch niveau gewoon vanzelfsprekend is geworden. Maar lukt het een pianist om in 30 seconden een sfeer op te roepen? Daar draait het om. Iemand die daar wel raad mee wist was Alfred Cortot. Hij leefde van 1877 tot 1962. Hij sloeg er geregeld naast, maar daar stond zoveel gevoel en mooie frasering tegenover dat je die misslagen meteen vergeeft en vergeet. Chopin heeft zich naast opus 28 nog 2 keer bezig gehouden met het genre prelude. En als een soort opmaat tot het luisteren naar de reeks van 24 laat ik er één daarvan horen. Cortot legde de peinzende prelude in Cis Klein, opus 45, vast in 1949. En daarin meen ik goed te kunnen horen hoe het geweest moet zijn als Chopin dromerig zat te improviseren.

Carto met Chopin's prelude opus 45. Ik gebruikte die opname als voorspel, want zo was de prelude oorspronkelijk toch bedoeld, tot Chopin's reeks van 24. Ik draai deze stukken zo vaak dat ik ze noot voor noot ken. Jammer genoeg zorgt dat kunnen dromen ook voor iets vervelends. Als je ze zo goed in je hoofd hebt zitten en je draait ze weer eens, gebeurt het mij geregeld dat ik eigenlijk alleen maar naar de eerste paar maten luister en daarna meeneuriënd afdwaal. En daarom is het erg fijn als er een mooi opgenomen cd op je pad komt waarvan je rechtop in je stoel gaat zitten. Niet door effectbejag en loopjes met de snelheid van het licht, maar door bezonkenheid en vooral doorzichtigheid. Rustige tempi neemt de pianist naar wie we zo gaan luisteren en hij durft ruime adempauzes te nemen tussen frases. Definitie speelt bij hem een hoofdrol. Daarom is hij zuinig met pedaal, zodat het klankbeeld nooit oververzadigd raakt. Vaak speelt hij zo transparant dat hij je een kijkje gunt in het interieur van een compositie. De wondere wereld van Chopin's tegenstemmen en ritmiek zet hij zo even in de schijnwerpers en de stukken worden weer nieuw en fris als na een regenbui. En dit vinden we allemaal op een in privébeheer vervaardigde cd van de jonge Nederlands-Servische pianist Miloš Gauka. Hij studeerde summa cum laude af aan het conservatorium van Tilburg en hij is voor deze cd een jaar lang intensief gecoacht door de Noorse pianist Håkon Austbø. Het geconcentreerd luisteren naar Chopin's reeks van 24 uitersten is vaak een heftige ervaring. Chopin sleurt je in sneltreinvaart van de ene wereld in de andere. Boosheid, opwinding, verdriet, tederheid, verrukking, grimmigheid, optimisme, diepe melancholie,

Chopins preludes waren in zijn tijd zo revolutionair dat veel tijdgenoten er hoofdschuddend of zelfs verbijsterd op reageerden. Schumann bijvoorbeeld. Hij schreef: het zijn schetsen, beginnetjes van etudes, ruïnes, losse veren van een adelaar, een en al wanorde en heftige verwarring. Goed, we gaan luisteren naar de eerste vier. Miloš Gauka speelt ze dus.

Nou, deze eerste vier preludes van Chopin illustreren al meteen het rijke scala aan stemmingen. Nummer 1 klonk verwachtingsvol, nummer 2 somber, vol doodsgedachten, nummer 3 kabbelde vrolijk als een bergbeekje en nummer 4 was een getoonzette snik. Dit stuk werd tijdens Chopin's begrafenis in de Madeleinekerk op het orgel gespeeld. En dat gold ook voor de intens treurige nummer 6 die we in het volgende blokje gaan horen. Je hoort daarin de doodsklokken luiden en daarvoor horen we de virtuoos zoekende, maar wel optimistische nummer 5. Die schreef hij kort na aankomst op het zonnige eiland Mallorca en hij past goed bij Chopin's stemming van dat moment. Hij hoopte daar de winterkou, zo slecht voor zijn aangetaste longen, te ontlopen. Verwachtingsvol optimisme, samengebald in een halve minuut. In nummer 7 verloochent Chopin zijn Poolse afkomst niet. Het is een soort gecondenseerde mazurka. De prelude daarna, nummer 8, komt nogal koortsachtig over. De melodie wordt gek genoeg alleen gespeeld door de duim van de rechterhand.

Dat waren nummers 5 tot en met 8 uit Chopin's Preludes Opus 28. Zeldzaam mooi gespeeld door Miloš Gauka, dat vind ik tenminste. Het volgende blok van 4 begint met nummer 9. Boordevol plechtige grandeur, een soort mini-opera. Vederlicht dwarrelt daarna nummer 10. Een beroemde 19e-eeuwse pianist Hans von Bülow heeft hem ooit aangeduid als nachtvlindertje. En diezelfde man noemde de daaropvolgende prelude Libelle. Die draait voor onze ogen een paar sierlijke pirouettes en vliegt daarna meteen uit het zicht. En de laatste prelude uit dit blokje, nummer 12, zit vol nauwelijks ingehouden spanning die tot uiting komt in chromatiek, tegendraadse accenten en twee vinnige, hamerende slotakkoorden.

U luistert naar de Concertzender. We zitten midden in een programma gewijd aan het opmerkelijke debuut van de, op cd tenminste, van de jonge Nederlandse Servische pianist Miloš Gauka. Met daarop de 24 preludes van Chopin. Nummer 13 daaruit is iets langer en ademt de serene sfeer van een nocturne. Een spiegelglad meer bij maanlicht. Tegen het einde verschijnen er een paar rimpelingen in het water, aangeduid door wat modulaties. En om bij de waterbeeldspraak te blijven, nummer 14 klinkt als een zware storm op zee, maar na nog geen halve minuut is hij al uitgevoerd. De prelude daarna heeft een bijnaam gekregen, vanwege de zacht repeterende noten die de openingsmelodie begeleiden, noemt men hem de regendruppelprelude. Ook dit stuk schreef Chopin op Mallorca, maar zijn optimisme was verdwenen, want het was intussen ook daar winter geworden, koud en veel regen. Te midden van de plechtige somberheid duikt er ineens een koraalmelodie op die zo is weggelopen uit Bach's Matthäus Passion. Zoals ik al eerder zei, Chopin was dol op Bach. Nummer 16 wordt door veel pianisten beschouwd als de moeilijkste uit de reeks. Watervlug vingerwerk met daaronder een bokkige begeleiding. Echt iets voor Liszt, dit stuk.

Nummer 17 in de reeks was de favoriet van Clara Schumann en van Mendelssohn, die lang niet alles van Chopin kon pruimen. Harmonisch ging zijn muziek hem vaak veel te ver. Een zacht wiegend zesachtste ritme. De telkens terugkerende zware basnoot tegen het einde doet in de verte toch iets lugubers vermoeden, terwijl de rest toch overwegend vredig is. Nummer 18 heeft iets van een heftige worsteling. Optimistisch en technisch veeleisend is nummer 19. De prelude daarna, nummer 20, heeft twee collega-componisten dermate geïnspireerd dat ze er variaties over hebben geschreven, Busoni en Rachmaninoff. Het is een soort begrafenismars. Harmonisch zeer vooruitstrevend met een effectief gebruik van dissonanten. Niet zo gek dus dat Rachmaninoff hiermee later aan de haal is gegaan.

Dat waren nummers 17 tot en met 20 uit Chopin's Preludes opus 28, gespeeld door Miloš Gauka. We hebben er nog vier over. Eerst weer een soort nocturne. Von Bülow noemde dit stuk Zondag. Daarna de opstandige en ongeduldige nummer 22, lichtend voorbeeld voor Scriabin in zijn jonge jaren, toen hij nog sliep met partituren van Chopin onder zijn hoofdkussen. Daarna maken we een heerlijk zomers boottochtje in nummer 23. En we eindigen met hel en verdoemenis. Een verontrustend begeleidingsmotief in de linkerhand is constant aanwezig en maakt het geheel nog eens extra luguber. En aan het slot vervliegt ieder sprankje hoop door middel van drie hamerende superlage D's. Chopin laat er geen twijfel over bestaan. Het is afgelopen.

Dat was pianist Miloš Gauka met de laatste vier preludes uit Chopin's reeks opus 28. Ik zei het al aan het begin van de uitzending, deze mooie cd is niet overal te koop, omdat die in privébeheer is vervaardigd. Maar als u hem wilt bestellen, dan kan dat bij de Vrije Boekhandel in Breda. Hun webadres is www.devrijeboekhandel.nl. www.devrijeboekhandel.nl. We hebben nog tijd voor een toegift, misschien wel voor twee. Een heerlijke, opwindend, virtuose, maar wel weer superkorte Chopin-prelude in Aschoot. Marta Argerich legde hem op zo'n manier vast dat het je letterlijk de adem beneemt. Ze deed dat in 1977, toen ze nog voor solo-cd's de studio inging. En zo kunnen we aan het eind van deze uitzending zeggen dat we het hele hoofdstuk Chopin en de prelude hebben afgewerkt. Ik kondig meteen even af. Deze uitzending werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Ronald Visser.

0: Goedemorgen, welkom bij de Concertzender. Gelukkig nieuwjaar kan ik nog zeggen. In het vorige decennium klonk er om deze tijd altijd de gewone programmering van de Concertzender. Maar in 2020 is een bijzonder jaar, het Beethovenjaar. Dit jaar is het precies 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren. In heel klassiek minnend Nederland wordt dat gevierd, en wij gaan dat dus ook doen. Leven Beethoven heet dit programma. Het doel, dit jaar draaien we alle werken van Beethoven. Vanaf volgende week elke dag, elke werkdag een uurtje tussen 10 en 11. Dan lukt dat precies. Dat wil zeggen dat we aan het eind van het jaar dus alle muziek van Beethoven gedraaid hebben. Waar ik zelf ook heel erg naar uitkijk, want ik ken lang niet alles. En lukt live luisteren niet altijd, dan is dat natuurlijk geen probleem. Want alles is online als podcast terug te luisteren op www.concertzender.nl. En omdat ik en mijn collega-presentatoren onmogelijk alles kunnen kennen, nodigen we elke maandag een specialist uit die de muziek van de week komt duiden. En nu in de voorafgaande week hoor je drie inleidende programma's om Beethoven even goed te leren kennen. En vandaag zit tegenover mij Bart van Oort. Bart, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We gaan het spits afbijten.

0: Het derde deel uit de pianosonate nummer 5, de finale, is dat prestissimo door Bart van Oort zelf gespeeld.
1: Ja, dat is, ik dacht nog, dat is een poos geleden.
0: Is dat zo?
1: Nou, hij komt binnenkort weer. Ik ga binnenkort naar New York om in een pianomarathon mee te doen. En dan komt deze ook weer op het programma.
0: En waarom?
1: Ja, dat hebben ze gevraagd.
0: Ja,
1: bij zo'n marathon is het altijd ingewikkeld hoor. Want dan doen er een heleboel mensen mee. En die moeten allemaal hun favoriete stukken spelen. En van de 32, of in dit geval 35 sonates, zijn er waarschijnlijk een stuk of 15 die iedereen wel wil doen. En dus dan wordt er gewoon gekozen.
0: Ja. Bart van Oort, je won in 1986 het Mozart Fortepiano Concours in Brugge. Je werd in 1993 Doctor of Music Arts in Historical Performance Practice aan de Cornell University in Amerika. Speelt veel op festivals, lezingen, masterclasses, concerten over de hele wereld. Geef les aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ik lees even gewoon je hele biografie voor, ongeveer. En je bent dan vooral gespecialiseerd in de fortepiano en dus die historische uitvoeringspraktijk. We kunnen je ook wel kennen van je ensemble, de Van Swieten Society, waar je altijd achter de toetsen zit, zullen we maar zeggen. Dat kan van alles zijn, hè?
1: Jawel, wij treden op met muziek tussen 1750, pak een beet, en 1880.
0: Klaversymbols, fortepiano's,
1: piano's? Nee, klaversymbols, daar zul je mij niet mee aantreffen. Ik vind het prachtig, maar dat is niet mijn vak. Het verandert heel sterk het beeld, hoor. De studenten die wij nu krijgen in Den Haag zijn bijna altijd ook klaversinist of gaan dat erbij doen. Dus het vak van historische toetsen, dat wordt veel breder. Ik ben zo'n beetje nog de laatste generatie, denk ik, van fortepianisten die daar helemaal op kunnen focussen.
0: Ja, ja. Van waar die verandering?
1: Nou, omdat het speelveld zo enorm verandert. Laat ik het zo zeggen, de toetsenisten vinden zichzelf niet meer specialisten in één instrument. In Den Haag en Amsterdam, oude muziekafdeling, doen wij wat ze in Moskou bijvoorbeeld al 20 jaar doen. Alle toetsenspelers, dat is zowel de moderne pianisten als de organisten, klavissinisten, doen ook historische instrumenten erbij. Dus onze oude muziekafdeling in Den Haag biedt nu het vak aan van historische klavier. En dan kun je alle drie die vakken binnen je opleiding kun je doen. Dus orgel, klaversymbool, fortepiano en klavichord zelfs. En de moderne pianoafdeling die begint zich daar nu ook in te roeren. En wij gaan ook steeds meer werken met de moderne pianisten.
0: Zelfs, ja. Ja. Oh, interessant. Nou, daar komen we op terug. Want dat zal wel een grote crosslink zijn tussen elkaar.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat we net gehoord hebben, dat was op fortepiano.
1: Ja.
0: Beethoven zou het instrument gekend kunnen hebben?
1: Ja, deze nou specifiek niet. Want dit is een kopie van het piano uit Beethovens tijd, 1795. Door Chris Manen gebouwd in België. Mijn favoriete bouwer. Er zijn een aantal hele goede bouwers in Europa. Hoor. Hij is er één van. Maar ik speel al mijn hele carrière op zijn instrumenten. En wat hij heeft gedaan, zoals bijna alle bouwers in de wereld. Hij kopieert de Walter. De originele Walter uit 1795, die staat in het Landesmuseum in Nuremberg. Daar zijn goede tekeningen van en die tekeningen gebruiken ze, al die bouwers. En die is uit 1795, precies de tijd van deze sonate. De fortepiano is een sprekend instrument. Het articuleert beter, de toon is niet eindeloos lang, zoals bij de Steinway. De toon is natuurlijk ook niet zo rijk, maar de fortepiano heeft wel eindeloos veel kleuren. Dus karakteriseren is heel erg belangrijk. De muzikale zin, zoals Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert ook nog, Brahms, Schumann nog schreven. Die muzikale zin bestaat uit muzikale woorden. En net zo goed als ik nu articuleer, moet ik dat op die piano ook kunnen. Terwijl in de moderne optiek, maak ik het even heel zwart-wit, is het belang van de doorgaande melodie, de horizontale doorgaande ononderbroken melodie, is het allergrootst. Je hoort het vooral nog heel sterk bij zingen en bij vioolspelen. Dat articuleren gebeurt natuurlijk wel, maar is ondergeschikt aan, als ik nu articuleer, moet ik dat op die piano ook kunnen. Terwijl in de moderne optiek, maak ik het even heel zwart-wit, is het belang van de doorgaande melodie, de horizontale doorgaande ononderbroken melodie, is het allergrootst. Je hoort het vooral nog heel sterk bij zingen en bij vioolspelen. Dat articuleren gebeurt natuurlijk wel, maar is ondergeschikt aan het dragen van de toon.

0: Die, gespeeld door Alfred Brendel. Niet helemaal dezelfde als wat we hiervoor hoorden. Dat zei ik wel, maar dat klopte niet. Bart.
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Wat is nou beter?
1: We doen niet aan beter, we doen aan anders. Mm-hmm. Wat Brendel hier doet, kijk, ik had erbij moeten zeggen dat alle groten der aarde, en daar hoort hij natuurlijk bij, staan boven elke verdenking verheven. Hij is niet voor niets zo groot. Hij doet precies wat wij willen. Alleen, hij doet wel iets anders. Dit zou hij op een fortepiano niet kunnen. Dan zou hij het moeten aanpassen. En wat hij hier doet, als we het al kunnen met z'n allen, dan kan dat niet op een fortepiano. Dat instrument zou daar niet goed op reageren.
0: Wat kan er niet?
1: Dat heeft met de, wat ik straks al zei, de expansiviteit van de muzikale zin te maken. Met het balans tussen de linker en de rechterhand. Die moet heel anders op een fortepiano. Het pedaalgebruik is per definitie anders. De moderne piano leeft van pedaal. De toon zelf is lang en rijk en heeft de neiging om als je, omdat hij zo lang is, als je de toets loslaat en dus de demper valt terug op de snaren, dan wordt die toon afgeknepen. Dan is die ineens weg. Dat is een muzikale guillotine eigenlijk. En daarom gebruiken we op de moderne piano veel pedaal om dat effect te verzachten.
0: Ja. Je zei net ook dat er in een fortepiano zitten meer kleuren.
1: Mm-hmm. Meer karakters, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. De moderne piano kan veel luider.
0: Wat Beethoven waarschijnlijk wel prettig had gevonden, had hij hem nog gehoord?
1: Dat zou zomaar kunnen. Een van de redenen dat de piano is gaan groeien, is wel degelijk wat Beethoven vroeg van zijn pianobouwers. Ja. We weten dat hij 14 verschillende piano's had in zijn carrière. Waarschijnlijk zijn het er meer geweest, maar 14 kunnen we documenteren. En bijna altijd was de volgende piano die hij kreeg ofwel een gift van een bouwer. Gift door Beethoven ook wel actief afgedwongen. Want daar was hij erg goed in. Ofwel een instrument wat hij kocht om meer geluid te kunnen horen. Ja.
0: Maar grote kans dat alle 14 die fortepiano's een ander karakter hadden.
1: Ja,
0: misschien
1: dat is
0: meer verschil dan nu bij vleugels.
1: Ja, dat is zeker zo. We onderscheiden in Beethovens werken 3 periodes. Vroeger, midden en de late periode. En het is geen toeval dat de midden en de late periode samenvallen met een grote verandering in de piano's die hij gebruikte. De late periode, kun je zeggen, is voornamelijk begonnen eigenlijk door zijn volmaakte doofheid in die tijd. De middenperiode begint op het moment dat hij zich realiseert dat hij doof wordt, doof aan het worden is. Maar dat valt er wel samen met de piano's die hij koopt. Ja.
0: Want hoe pak je dat dan aan als je eigenlijk niet zo goed weet? Misschien weet je op wat voor fortepiano die.
1: Ja, die 14 kunnen we documenteren. We weten precies wat het is. Ze bestaan niet allemaal meer. Dus we kunnen ze niet allemaal helemaal terughalen. Maar de meeste zijn er nog wel. Of de types bestaan in ieder geval nog. De belangrijkste piano's die zijn in musea nog bewaard.
0: Betekent het dat jij je ervan bewust bent als je een werk van Beethoven ziet?
1: Oh ja, zeker. Ja. Ja, wij hebben thuis 6 fortepiano's, 6 vleugels staan. Die de belangrijkste stijlperiodes tussen 1750 en 1870 zo'n beetje bestrijken. We kunnen ons niet qua ruimte alleen al veroorloven om al Beethovens wensen over fortepianos te voldoen. Maar je moet wel, de piano groeit, hè, niet alleen in klank, maar ook in omvang. Dus het klavier wordt groter. Dus bij Beethoven is het eigenlijk makkelijk. We onderscheiden de 5 octaafs werken, de 5,5 octaafs werken, de 6 en de 6,5 octaafs. Dat zijn die 4 soorten instrumenten die we dan eigenlijk nodig hebben.
0: Ja. Het werd niet alleen groter, breder dus ook.
1: Ja, breder, dus meer toetsen. Ja. En als je de verkeerde piano neemt voor een laat werk, dan breek je je pink.
0: Want hoe ga je, jij gaat achter een fortepiano zitten. Jij weet welk fortepiano Beethoven in die tijd had toen hij dit schreef.
1: Ja.
0: Wat zegt dat? Wat doet dat met jouw spelen?
1: Ja, dat is een belangrijke. Als ik deze sonate die net te horen was, die opus 10 nummer 1 in C-klein, als ik die speel op een later instrument, dan verandert de briljantie ervan. Dat laatste deel is ongelooflijk virtuoos. Dat heet prestissimo, met andere woorden, zo snel als mogelijk.
0: Ja.
1: Natuurlijk kun je ook op een moderne vleugel zo snel spelen als je wilt. Maar de vraag is of je dan nog het muzikale, de essentie van de muzikale wereld van Beethoven kunt vangen. Op een vroeger instrument waar het voor geschreven is, kan ik zo snel spelen als ik wil, zonder dat er iets verloren gaat. Elke noot draagt bij aan de context. Elke noot maakt de muziek actief en spannend. Als ik een later instrument neem, zeg maar aan het eind van zijn leven, de 6,5 octaaf piano, dan wordt het al een stuk minder helder. dan gaat het om hele

0: andere dingen. Dan gaat het om contouren, ook om hoe de zin verloopt. Dat is natuurlijk één reden dat de muziek van heel hooglijk gearticuleerd naar lange lijnen ging aan het eind van de 19e eeuw, is dit. Niet alleen de piano groeide in klank en in lengte van de toon, dat deden alle instrumenten. Dus hoe meer je daar virtuoos op gaat spelen, hoe meer het samenklont, dat zal ik maar zeggen. En je een soort lange doorgaande klankvorm creëert. Ja. In plaats van gearticuleerde zin met muzikale.
1: Waarmee het wel het einde van de zaal haalde.
0: Nou, dat zou je verbazen. In het concertgebouw in Amsterdam en ook in Utrecht. De vroege Beethoven-piano vult de zaal zonder enig probleem. Je moet met pianoconcerten erg uitkijken. Dat is wel een probleem.
1: Wat is het verschil?
0: Nou, de vroege piano, die je dus inderdaad net hoorde, die snijdt nog, omdat die een heldere toon heeft, goed door het orkestrale klank heen. De latere piano, die begint al rijker en dikker te worden en mengt zich dus meer met het orkest. En dan wordt het moeilijker om de piano nog te horen in zo'n grote zaal.
1: Opvallend. Wat was dan wel het voordeel?
0: Het voordeel was natuurlijk dat je een rijkere romantische klank kreeg. Want dat was natuurlijk wel de klankwereld die ze toen zochten.
1: Ja.
0: Ja, dus we gaan ervan uit dat een Beethoven vijfde pianoconcert gespeeld op een zes octaaf piano uit die tijd, dat je daar een bepaalde omvang van orkest bij nodig hebt. En niet meer, want dan red je het niet.
1: Goed dat je
0: terwijl, ja, dat moet je goed afregelen. Ja. De moderne vleugel kan het bijna met elk orkest opnemen. Sterker nog, in Mozart-concerten, vooral in opnames, hoor je vaak dat de piano twee keer zo luid is als het orkest. Dat is natuurlijk niet de situatie van de zaal, maar dat is wel de situatie die wij graag horen. Dat is wat de opnameleiders ook doen.
1: Ja.
0: En ze zoeken dus naar alleen maar piano te horen. Terwijl juist bij Mozart op zijn piano en ook bij vroege Beethoven op zijn piano met het orkest van die tijd, is het een echte strijd tussen de piano en het orkest.
1: Ja.
0: En dat is ongelooflijk spannend. Dat raak je kwijt. Het gemak van een breed uitgedragen pianotoon van de moderne piano, dat heb je dan niet, dat klopt. Maar je hebt een ongelooflijke intensiteit in het spelen en in de afwisseling van orkest en piano. Die spanning die kun je nooit opwekken. Daarom zijn de Mozart-pianoconcerten en ook de vroege Beethovens zulke gedragen nobele stukken geworden. Terwijl het ongelooflijk vuurwerk is. Bijna allemaal doen ze dat.
1: Laten we even naar, want we hebben het over orkestmuziek. Het is goed om ook naar orkestmuziek te luisteren. Orkest van de 18e eeuw. Visie van Frans Brugge. Kun jij met hem?
0: Ja. Dat is natuurlijk een totale top of the bill. Echt geweldig. Ja.
1: Dit is, laten we een stukje luisteren. En dat kunnen we dan later vergelijken met het Concertgebouworkest. Dit is een stukje uit de Tweede Symfonie.

0: Frans Krüger voor het orkest van de 18e eeuw. De tweede symfonie van Beethoven, het vierde deel eruit, het Allegro Molto. Ik zit hier tegenover Bart van Oort, voor het pianist. Ja, een beetje snel, vond jij?
1: Nou, ik vind het ontzettend knap en heel prachtig om te beginnen. Maar waar we het net over hadden, tijdens deze versie. Het is interessant dat onze eigen opname langer duurt.
0: Jullie eigen opname, dat klinkt een beetje vreemd. Want je hebt geen orkest.
1: Nee. Met de Van Swieten Society hebben wij een opname gemaakt van de enige bewerking van Beethoven zelf. Van een van zijn symfonieën, en dat is deze tweede. Die heeft hij bewerkt voor piano trio. Een geweldige bewerking. Beethoven schrijft ook aan zijn uitgever op dat moment. Hij zegt, de enige die echt werken van anderen kon doen, kon bewerken, is Mozart. Maar ja, die is dood. En daarom doe ik het nu van deze symfonie maar zelf.
0: Weten we waarom die dat gedaan heeft?
1: Ja, daar was een enorme vraag naar. Ik kan je wel vertellen wat er gebeurde toen die gepubliceerd werd, deze bewerking. De kranten schreven erover. Eindelijk kunnen we nu deze symfonie, dit fantastische werk, leren kennen. Want je moet je voorstellen, symfonieën werden niet in partituur gepubliceerd. Alleen maar in partijen. En die lagen bij de orkesten. En de mensen thuis konden daar niks mee. Als je in de goede kringen zat, dan kon je zo'n symfonie een keer horen bij de première. Of misschien nog één of twee keer. En dan was die voorbij. En dan zou die misschien volgend jaar nog een keer terugkomen op het repertoire van dat orkest. Maar misschien ook niet, want misschien was dan de derde symfonie al gepubliceerd. Enzovoort. Dus die stukken vergleden in de tijd heel makkelijk.
0: Kanon zoals we dat nu kennen, dat was minder.
1: Nou, men speelde nieuwe muziek. Ja, absoluut. Er werd wel eens wat herhaald, maar toch echt niet veel. Ik denk dat tegen het eind van Beethovens leven zal deze tweede niet zo vaak meer gespeeld zijn. Misschien wel niet. Dat heb ik nooit uitgezocht eigenlijk. Maar ik denk het niet. Dus toen kwam er een kamermuziekversie van voor de talloze mensen die dat thuis wilden spelen. Maar het is wel, op dat moment was het met afstand Beethovens grootste pianowerk. En ook voor de strijkers. Het is ontzettend virtuoos, heel spectaculair. En wat het zo fantastisch maakt, is dat je een heel groot stuk in een klein ensemble gaat uitvoeren. En dan spat dat werkelijk uit elkaar. Op het podium is het zo'n sensatie om dat te doen. En voor de zaal ook, denk ik. Ik geloof zelf, overigens, dat deze bewerking Beethoven op het pad heeft gezet van zijn grote latere pianotrio's. Want hij heeft hier technieken gebruikt die hij voorheen helemaal niet gebruikte.
0: Zoals wat?
1: Nou, heel veel octavenpassages. Hij gebruikt de uiteinden van het klavier voortdurend bijvoorbeeld. Hoog en laag en vaak tegelijkertijd. Dat was totaal ongebruikelijk in die tijd. Dus de piano wordt op een hele andere manier ingezet. Veel meer, nou ja, orkestraal dus natuurlijk. En dat zie je onmiddellijk eigenlijk terug ook in zijn solowerken en in zijn andere trio's. Dat hij dat grote schrijven, dat heeft hij op de een of andere manier hier opgepikt. Zeg maar.
0: Want hij is wat jou betreft dus wel ingeslaagd om een symfonie in drie instrumenten te krijgen.
1: Oh ja, daar is geen twijfel over. Wat je mist, als je dat al zou ervaren, wat je mist aan orkestklank en klankrijkdom eigenlijk en diversiteit in de middenstemmen, wordt helemaal goed gemaakt door het feit dat daar drie instrumenten op het podium het uiterste uit hun instrument halen. Alle drie en voortdurend allemaal tegelijkertijd. Dus er is een soort nucleaire explosie gaat er met dit stuk.
0: Ik zou denken, waar blijft dat koper dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk als je eenmaal in de uitvoering zit dat je dat niet mist. Omdat je gaat mee in het genre, je gaat mee in de wat je hoort.
0: Dus het werd destijds ook wel geloofd dat als je dus het pianotrio hoorde, dat je dan de symfonie kende.
1: Nou, in feite is dat ook zo, want alle stemmen zitten erin. Waar de kranten over schrijven is, wij kunnen nu deze symfonie echt goed leren kennen. Is A, we kunnen hem spelen en nog een keer horen en nog een keer en nog een keer. Maar we kunnen ook bestuderen hoe het nou feitelijk in elkaar zit. Hoe lopen die zinnen? Hoe zitten die harmonieën? Daar waren ze echt mee bezig in die tijd. Wat heeft Beethoven hier aan nieuwigheden geproduceerd? Ja. En dat zie je ook in het stuk.
0: Maar zeg jij, je speelt hem wel langzamer.
1: Nou ja, zo begonnen we, dat klopt ja. De reden dat ik dat zei is dat dit deel wat we net hoorden, daar zit een ontzettend snelle gerepeteerde noten in. Vooral in het openingsthema bijvoorbeeld. Dat kan de fortepiano letterlijk niet.
0: Jij kan het wel?
1: Nou, ik kan het op een andere piano, kan ik het sneller.
0: Maar de fortepiano kan
1: maar
0: het
1: de
0: niet.
1: Piano van die tijd, de 5-octaars Beethoven piano, die ook dezelfde als die te horen was in het eerste stuk. De sonate opus 10 nummer 1. Die heeft een maximum snelheid aan het repeteren van de noten.
0: Waar zit dat in?
1: In het feit dat het een eenvoudig mechaniek is zonder repetitiemechaniek.
0: Repetitie als in snel achter elkaar een bepaalde toon spelen.
1: Ja. Dat repetitiemechaniek is pas in de jaren 20 uitgevonden in Frankrijk. En dat was niet eens omdat de piano niet snel genoeg repeteerde. Dat was omdat de piano zo groeide, de hamers werden groter. En de afstand die de hamer moest afleggen naar de snaar was groter. Dat het nodig was om überhaupt nog te kunnen spelen. Dus het repetitiemechaniek is niet uitgevonden uit een soort gevoel van de piano repeteert niet snel genoeg. Maar de piano repeteert nu langzamer als eerst. Het is crisis management eigenlijk. En dat heeft bij mij het idee doen postvatten dat de orkesten die dit tempo dus wel halen, misschien wel boven het tempo zitten wat nodig is. Want Beethoven is natuurlijk geen idioot. Die heeft voor de piano niet iets geschreven wat niet haalbaar is.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat het maximale tempo wat wij hebben gehaald, en dat hebben we wel gepusht natuurlijk, vermoed ik. Dat is natuurlijk ook preken voor eigen parochie, dat snap ik wel. Maar ik vermoed dat wij echt wel op het tempo zitten wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja, want je zou ook kunnen denken, nou ja, verdorie, hij kan niet harder, hij kan niet sneller. Dus we moeten dan maar offeren in de snelheid.
1: Nee, dat hij niet luider kan, dat is ook maar relatief. De fortepiano heeft één groot voordeel. Als je heel luid speelt, dan voel je dat je aan de grenzen van het instrument zit. Het is een fysieke ervaring bijna. De moderne piano kun je nooit tot aan de grens bespelen. Want hij gaat lelijk klinken voordat hij zijn grens bereikt.
0: Ah ja, maar dat is luid. Maar je zou kunnen denken, de symfonie was misschien snel en Beethoven wilde dat dan bewerken voor kamermuziekensemble. Dus dan, helaas, dat kan de fortepiano niet. Dan doen we hem maar langzamer.
1: Nee, er is geen sprake van helaas in dit geval. Nee, Beethoven zou nooit een artistieke, mindere situatie accepteren. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee,
1: ik denk dat Beethoven met deze bewerking het top van zijn artistieke kunnen bereikt.
0: We hebben hem hier, we kunnen er naar luisteren. Ik heb net gezegd dat we ook naar het Concertgebouworkest luisteren. Dat doen we dan zo wel even. Dan komen we weer terug bij de symfonie. Maar de bewerking dus voor kamermuziekensemble door het Van Swieten Society, onder andere met Bart van Oort.

0: de Van Swieten Society met Igor Rugatse, viool, Job ter Haar op cello en Bart van Oort voor het piano. Bart van Oort zit tegenover mij. We spreken over Beethoven in het programma Leven Beethoven, waar we het nu hebben over de historische uitvoeringspraktijk. Nou ja, wie kun je dan beter hebben dan Bart van Oort? Wat we nu hebben gehoord, het is inderdaad een stuk langzamer.
1: Ja, ik geloof dat het dit tempo... Het kan wel iets sneller hoor. Maar dit tempo is op deze instrumenten... geeft de volledige briljantie en spanning van het stuk weer. Je hoeft er niet sneller mee te worden.
0: Nee.
1: Op de moderne orkestopnames hoor je dat er een soort spanning wordt opgewekt, juist door snelheid.
0: En die spanning hoeft niet in snelheid te zitten.
1: Nee, dat is eigenlijk mijn argument. Ja. Ik denk dat het een... wat er gebeurd is, zeker in de tijd dat de historische orkesten Beethoven gingen opnemen. Zo begin jaren 80 begon dat. Mozart was al een poosje langer aan de gang. Haydn, Händel, noem maar op, Vivaldi, dat hadden we al gehoord. Maar zeker bij Beethoven in de vroege jaren 80 kwam er in een hele korte tijd... kwamen er 3, 4, 5 complete opnames op de markt van de symfonieën. En de een was nog sneller dan de ander. Tot op het punt waarop het echt over snelheid leek te gaan. Ik denk dat het deels veroorzaakt is door het feit dat die historische instrumenten, de strijkers en ook de blazers, zoveel lichter zijn van toon. De toon is minder dik. De stok van de strijkinstrument is korter, zit minder haar op, noem maar op. Dus je hebt al minder de neiging om ongelooflijk lange noten te spelen. Simpel gezegd. En dus die muziek die tilde zich als het ware vanaf van de grond af. Juist door de doorzichtigheid en de lichtheid van de textuur die ze creëren. En dat alleen al veroorzaakt een zekere snelheid. Misschien wel ook bij gebrek aan toonrijkdom, bijna zou je kunnen zeggen. Als je gewend bent naar Carian te luisteren of naar het Concertgebouworkest, dan... Ja, dan mis je in eerste instantie een zekere rijkdom. Daar komt voor terug natuurlijk een rijkdom aan textuur. Je hoort alle stemmen beter. Je kunt veel meer volgen. Er is meer actie en interactie in het orkest zelf. Het gaat niet meer om de prachtige melodie van Beethoven of van Schubert. Het gaat om de hele context ervan. Dat is wat de historische instrumenten zo inzichtelijk maken. En dat is ook waarom dit... trio zo ontzettend goed werkt. Want alles is er. Er ontbreekt werkelijk niets. De spanning die je krijgt door alleen al de cello en de viool tegenover elkaar te zetten en die met z'n tweeën de twee belangrijkste partijen te laten spelen, als de piano toevallig de melodie even niet heeft, dan dat is al genoeg om het stuk te begrijpen. En verder, de piano heeft natuurlijk een heroïsche partij hier. Dat is ongelooflijk spectaculair. Alleen al het handwerk te zien bij een concert is denk ik een sensatie.
0: Laten we nog even teruggaan dan naar de moderne tijd. Beloofd om het stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven ook nog even gespeeld te hebben door het Koninklijk Concertgebouworkest. Weer het vierde deel, nu onder leiding van Ricardo Chailly.

0: Een stukje uit de Tweede Symfonie van Beethoven. We kennen hem ondertussen helemaal uit ons hoofd, maar wel op allemaal verschillende manieren. En Bart van Oort, hoe noemde jij dit achter de schermen?
1: Dit is een fantastische opname.
0: Ja, maar dat zei je niet.
1: Nou, het is een beetje een rat race, dat zei ik. Ik vind het ontzettend knap gespeeld. En ik zou in de concertzaal zou ik hier heel erg enthousiast van worden. Maar zo op de cd te horen, denk ik van ja, goh, dit is nog sneller dan Brugge. En ik vind het niet nodig. Maar ik vind het wel heel erg knap.
0: Het is wel opwindend.
1: Het is heel erg opwindend. Ja. Maar ik zou die opwinding ook graag uit andere dingen halen.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft wel degelijk te maken met doorzichtigheid. En ja, alles de ruimte geven.
0: Maar een andere vraag die je dan moet stellen is, kan dat nog wel met een modern orkest?
1: Nou, ik denk het wel. Maar je hebt natuurlijk... Kijk, er is een ontzettende evolutie geweest sinds, als ik even heel plomp zeg, de jaren 70 met de Berliner en Karajan. Waarbij Beethoven vooral groots en majestoso en dan toch ook misschien wel een beetje zwaar en vooral langzaam moest zijn. En de moderne orkesten, waaronder het Concertgebouworkest, is echt met recht een van de beste orkesten ter wereld, die heel veel ervaring hebben met dirigenten uit de oude muziekwereld. En die hebben dat hoge tempo daar wel ook ingebracht. Ik vind dat uitstekend. Laat het ze vooral doen. Ik vind het ontzettend goede opname. Maar als ik zie dat dit tempo op de fortepiano eigenlijk letterlijk niet te halen is, en dat die bewerking door Beethoven zelf is gemaakt, dan moet ik concluderen dat het misschien boven het tempo zit wat Beethoven in zijn hoofd had.
0: Ja. Goed dat je weer over bewerkingen begint. Je legt de brug handen.
1: Ja, we hebben nogal wat bewerkingen gemaakt met de Van Swieten Society. Ja. Ja. Gespeeld, moet ik zeggen. Dat is een
0: van Beethoven de... had er veel.
1: Nee, helemaal niet veel, maar wel hele belangrijke. En die vallen op natuurlijk, dus dat kom je dan wel tegen. Toen hij zijn septet publiceerde bijvoorbeeld, Opus 20, toen werd dat zo'n geweldig succes dat hij zelf tegen zijn uitgever zei, laten we zo snel mogelijk bewerkingen maken. Want anders doet iemand anders het. En dat zou dan betekenen ook dat Beethoven daar niets voor zou krijgen, want copyright bestond niet. Als iemand daar een bewerking van maakte en dat kon publiceren enzovoort. Als er een uitgever voor zou zijn, dan zou die bewerker daar geld voor krijgen. Hoe oneerlijk eigenlijk. Dus Beethoven die stelde verschillende soorten bewerkingen voor aan zijn uitgever van dat septet. En uiteindelijk werd het een klarinet trio. Klarinet, piano, cello. Wat wij ook vaak hebben gespeeld. En dat heeft zelfs een nieuw opusnummer gekregen. Opus 38. Zo belangrijk was het eigenlijk in zijn oeuvre. Die bewerkingen was een nieuw kunstwerk eigenlijk.
0: Ja. Ja. Je gaat dat later ook nog horen dit jaar, want we hebben meerdere uitzendingen die wijden we aan de pianotrio's.
1: Ja,
0: en alles wat daar, waar dat allemaal vandaan komt. Dus,
1: ja, hartstikke goed.
0: Maar er is dus een piano quintet.
1: Ja.
0: Dat werd een kwartet.
1: Ja, dat hebben we inderdaad opgenomen. Het quintet voor piano en vier blazers is door Beethoven zelf bewerkt voor piano en drie strijkers. Dus één instrument minder. Ik heb wel eens de blasfemie begaan door te zeggen dat ik de bewerking beter vind dan het origineel. Dat is natuurlijk onzin eigenlijk, want dat quintet is een mijlpaal in het componeren voor piano.
0: Wat is beter dan?
1: Nou, die piano en blazers is een hele moeilijke combinatie. Mozart was daar een meester in. Die heeft zijn eigen quintet voor die combinatie. Beethoven heeft dat eigenlijk in navolging daarop heeft hij dit quintet geschreven met dezelfde instrumenten. Voor piano en blazers schrijven, zeker met een fortepiano, is heel erg moeilijk. Want dan is de piano de onderliggende partij. Terwijl de piano meestal wel het materiaal bij elkaar houdt en muzikale initiatieven neemt en de thema's voorbereidt of de thema's laat horen. Dus dat is heel erg knap. En dat zie je ook in die twee stukken van Mozart en Beethoven. Hoe ze dat gemanaged hebben, zeg maar. Maar in de Weense salons van die tijd waren piano en vier blazers zeker wat die blazers te doen kregen. Die waren zomaar niet voorhanden. Die blazers worden tot hun uiterste kunnen worden ze getest op die historische instrumenten. En dus was het nodig, als dit stuk gehoord zou kunnen worden, dat het met strijkers gespeeld kon worden. Want de strijkers, dat waren de instrumenten van de adel. De adellijke heren, die speelden strijkinstrumenten. Ja. En de adellijke dames, die speelden piano. En daar waren hele goede pianisten bij. Dat moet ook wel, want anders zouden ze het helemaal niet kunnen spelen. En zodoende is er een bewerking gekomen, ook van Beethoven zelf, voor piano en drie strijkers. En die vind ik absoluut top.
0: Jullie hebben hem zelf ook gespeeld?
1: Die hebben we opgenomen. En Dat gaat op de cd. Dus we noemen dat Beethoven's Beethoven. Op dezelfde cd als deze tweede symfonie staat de bewerking.
0: Beethoven's Beethoven.
1: Beethoven's Beethoven, ja.

0: Ik heb helemaal de neiging ook om heel enthousiast af te kondigen, maar laten we dat beschaafd houden. De Van Swieten Society met Frank Polman, Bernadette Verhagen, Job ter Haar en Bart van Oort. En die Bart van Oort die zit nu dus hier. Als je dit zo hoort, denk je dan, ach, dat had toch misschien een beetje anders gemoeten.
1: Nee. Wat Beethoven hier doet is als een echte componist het origineel hertalen.
0: Hertalen.
1: Hij heeft de partijen niet alleen. Er ontbreekt dus één instrument natuurlijk.
0: Ja, dus ja, hij heeft even voor, als je dat gemist hebt. Het is dus eigenlijk een quintet voor blazers. Dat werd een.
1: Ja, piano en vier blazers. En dat is nu piano en drie strijkers. Ja. Dus hij heeft niet alleen strijkers hier en daar dubbelgrepen laten spelen. Dat kan natuurlijk op een strijkinstrument. Maar hij heeft ook de partijen door elkaar gehuzzeld een beetje. En een paar dingetjes letterlijk veranderd ook. Er zijn partijen zelfs toegevoegd, ook hier en daar. De pianopartij is precies hetzelfde gebleven.
0: Toch wel.
1: Ja, dat is natuurlijk een praktisch gegeven. Hè? Want als de adellijke dame in kwestie in 1800 dit stuk eenmaal had ingestudeerd, dan wilden ze dat met blazers spelen. Kon dat niet, dan deden ze het maar met strijkers. Zo werkte dat ongeveer met bewerkingen.
0: Het hele jaar, dus tussen 10 en 11 uur 's ochtends, hoor je alle werken van Beethoven in het programma Leven Beethoven op de concertzender. Bart van Oorten, dank je wel voor een van de eerste uitzendingen die we nu gedaan hebben. Vanaf volgende week maandag hoor je dus de reguliere programmering. Alle werken van Beethoven gaan we draaien. Je kunt er meer informatie over vinden. Je kunt alle uitzendingen terugluisteren op www.concertzender.nl. Heb je nog laatste woorden?
1: Nou, ik vind het een fantastisch project. Alle werken van Beethoven uitvoeren in een jaar, dat verdient alle lof. En ik ga hem aanzetten.
0: Ah, kijk, fijn. Dank je.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur NL 200. Koninkrijk der Nederlanden, 200 jaar. En nu hoort u deel 3 en die gaat over hoornconcerten in Nederland. Ja, want ook in ons land zijn er ooit hoornconcerten geschreven. Dan heb ik het wel over een andere tijd, namelijk van de Verenigde Nederlanden. Zoals bijvoorbeeld het premier concerto van de Brusselse componist en dirigent Jean Engelbert Pauwels. En waarschijnlijk is dit werk geschreven na 1794. U hoort de hornist Ab Koster en het Noord-Nederlands Orkest onder leiding van Jürgen Kusmaul.

Voor viool en piano is een compositie van Heino Kastki. Hij studeerde in Duitsland, Italië en Frankrijk en keerde terug naar Finland voor zijn verdere carrière. Zijn dood werd enigszins overschaduwd door die van Jean Sibelius. Die stierf namelijk op